0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Het journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

Olivia Newton-John. En Xanadu, 6 minuten over 6. Ik kreeg een appje van Dineke uit Ede. Die had een beetje verwoord hoe ik me ook voelde toen ik hier naartoe fietste. Heerlijk als die vogels zo al fluiten en het verder nog zo stil is buiten. De ochtend is dan gewoon heel even alleen van ons. Maar nu is het van ons allemaal. Goedemorgen, Gelderland. Het is dinsdag 17 juni.

0: Hoe is het met je?
1: Lekker geslapen?
0: Ik hoop het maar.
1: We hebben de krantjes van de stoep gepakt en her en der online rondgekeken. Dus we kunnen je zo weer bijpraten over het nieuws van vanochtend en dat wat er op de voorpagina is geschreven staat. We spelen natuurlijk ons introspelletje. Een goed begin vanochtend. Kun jij op basis van die eerste paar seconden gelijk herkennen welke plaat bij het intro hoort? Eerst het weer voor vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich vanmiddag geregeld zien. Met 22 tot 23 graden wordt het al wat warmer dan de afgelopen dagen. Vanavond zijn er eerst nog opklaringen. Later vannacht neemt de bewolking toe. Dan koelt het af naar 12 graden. Ja, en de rest van de week wordt het steeds warmer. Vanaf donderdag zomers warm. En richting het weekend gaan we naar de 30. De zon die schijnt vaak, al neemt vrijdag de kans op onweer ook toe. Op de voorpagina's vanochtend overal hetzelfde grote nieuws. Er is eindelijk een akkoord tussen Amerika en Iran. Vrijdag wordt er in Genève getekend. En iedere krant legt daar zijn eigen accent op. Trouw zegt bijvoorbeeld, de straat van Hormuz gaat weer open. Er ligt een staakt het vuren van 60 dagen. Alleen zijn er nog geen details. Het Financieel Dagblad kopt, de beurzen schieten omhoog. De Telegraaf zegt, vooral skepsis en een ontevreden Israël. Het Nederlands Dagblad, het moeilijkst moet nog komen, want over kernwapens is nog niets geregeld. En de Gelderlander, die zegt aan de pomp, welgeteld 1 cent goedkoper de benzine. Dan een afscheid dat ook bijna in iedere krant staat. Wim T. Schippers is overleden, 83. Je kende zijn stem vast beter dan zijn naam, want hij was jarenlang Ernie uit Sesamstraat. En ook hier kleurt iedere krant hem anders in. Trouw zegt, hij maakte altijd gewoon wat hij zelf wilde. NRC zegt, het is de radioman die doodleuk 2 platen tegelijkertijd draaide. Eentje links en eentje rechts. De Telegraaf zegt, een vrolijke levenskunstenaar die tot het laatst nog Ernie insprak. En de Gelderlander, ook een taalkunstenaar die in zijn eentje het woord gekte bedacht. Jammer, maar helaas, zou hij zelf zeggen. Ander nieuws. Als een vader of moeder op missie gaat, dan gaat het gezin eigenlijk altijd mee. Hè? Niet fysiek, maar thuis voelen kinderen het iedere dag. De kinderombudsman of de veteranenombudsman vinden dat Defensie daar veel meer oog voor moet hebben.
2: Er zijn altijd ook lange oefeningen die ertussen zitten. Ja, en dan merk je gewoon dat daar minder aandacht voor is. Want ja, vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ja, ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je het zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
1: Een Tesla die zichzelf bestuurt zou veel veiliger zijn dan een mens achter het stuur, beweert de fabrikant. Maar persbureau Reuters ontdekte dat die vergelijking helemaal niet deugd. Tesla meet zichzelf af tegen het volledige Amerikaanse wagenpark, inclusief oude auto's van 20 jaar geleden. De Nederlandse keuringsinstantie zegt gelukkig zelf te hebben getest voordat ze het systeem goedkeurden. En op Cuba zijn door de stroomtekorten de hosties op rantsoen. Dus de priesters doen het op Cuba even rustig aan met de ouweltjes. Dat is een nieuw woord voor mij, ouweltje. Hostie. Die zouden we ook wel kunnen opnemen in de Dikke van Dijk. Niet als woord van de dag vandaag, daar heb ik al iets anders voor, maar ik ga hem onthouden.

0: The Mamas and the Papas. I can no longer keep. Terug naar 1967 op Radio Telfland. En het mooie 1230. En daarvoor hadden we Falco en Der Commesta. Alles klaar, hier komt het.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een plaats wat een heel herkenbaar intro heeft. En daar hoop ik nu ook weer op, want deze plaats wil ik graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Maar ja, dan moet hij wel worden geraden op basis van deze eerste paar seconden. Van jou heb ik nodig. De titel en de artiest dus, dat kun je mailen naar frank@gld.nl of even een appje sturen naar de studio 06-22-22-1342 als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: En als je hem dus weet, laat het dan even weten via de mail of de app. En die app die wordt al gevonden, want er zijn ook heel wat luisteraars die mij erop wezen. Frankje zei dat het vandaag dinsdag is, dat klopt. Maar je zei ook dat het de 17e is. Dat klopt niet, het is de 16e. Ik was in de war. Maar morgen wordt ook, de 17e wordt ook leuk. Acten en Munnik zeggen dat ook. Morgen wordt fantastisch.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf.

0: 11,3 graden in Maasbommel, 13,2. Vandaag verloopt meestal droog met vanmiddag flink wat zon. Temperaturen van 22 of 23 graden. Vanavond opklaringen. Maar in de loop van komende nacht raakt het dan weer bewolkt en dan hebben we minimaal 12 graden. In Culemborg is vannacht een auto uitgebrand aan de Torbekkerstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. En de politie sluit brandstichting niet uit. En een Syriër uit Druten is veroordeeld tot 26 jaar cel voor marteling en mishandeling tijdens het regime van Assad. Volgens de rechtbank misbruikte de voormalige verhoorder zijn machtspositie door gevangenen op gruwelijke wijze te laten mishandelen en zelf ook geweld te gebruiken. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie, één melding die ik even wil noemen, dat is de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel, 10 minuten.
1: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert, zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Goedemorgen Gelderland, 7 minuten over 6:30. Even goed luisteren. Hoor je hem? Dat is een uil. Het is een steenuil om precies te zijn. Juist. En in Aalten woont iemand die dat kleine vogeltje al 40 jaar volgt, de steenuil. Dat is Pascal Stroeken. En die heeft er nu zelfs een boek over geschreven. Zijn liefde voor uilen. Die begon gewoon als kind voor de buis bij, nou inderdaad, meneer de uil.
1: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
2: Naar Fabeltjesland.
3: Ja, meneer de uil, ja, daar keek ik ook altijd naar, natuurlijk.
4: Fascinerend,
3: ja. Ja, dat is het grappige uilen. Hè. Uilen hebben elfskuikens, is een begrip. Hè. Nou, dat staat natuurlijk voor een beetje dommige jonge wezentjes. Maar ja, elk uilskuik wordt uiteindelijk een wijze uil. En dat is het fascineren van de uilen misschien wel.
4: 40 jaar al in de pan van die steenuil.
3: Ja.
4: Wat is er nou zo fascinerend aan die steenuil?
3: Ja, het is natuurlijk een prachtige soort om te zien. Wat mij meest fascineert van steenuilen, ik heb ze zelf ook op het erf. Je krijgt als bewoner, als mens ook heel veel van mee. Hè. Ze zitten graag in het zonnetje. Als je langsloopt, dan willen ze nog eens een waarschuwingsroepje geven. Je hebt echt interactie met die uil. Dat maakt hem heel benaderbaar als vogel. Je gaat ze ook echt als individuen zien. En ja, goed, dat is gewoon fascinerend om te bestuderen.
4: Ja, en de mensen hier in de Achterhoek hebben ze graag op het erf.
3: Ja, absoluut. Ja, niet alleen in de Achterhoek, denk ik overal wel. Ja, wat ik zeg, het is een graag geziene gast, omdat ze zijn echt aanwezig. Hè.
4: Ze helpen ook op het erf.
3: Ze helpen op het erf om muizen, En meikevens vangen ze ook graag hier in op de zandgronden.
4: Ja, dus ze worden gewoon aan het werk gezet. Niet lullen, maar poetsen.
3: Ja.
4: 40 jaar geleden dus is het dat jullie in de ban raakten van die steenuil. Ja. Hoe ging het toen met de steenuil?
3: De steenuil zat toen nog heel veel op natuurlijke nestplekken. Dat noemen we natuurlijke nestplekken. Dan heb ik het vooral over schuurtjes. En daar zijn er nogal veel van verdwenen. Dus het landschap is niet per se vriendelijk geworden voor de steenuil. In ieder geval qua broedgelegenheid. Gelukkig hebben we hier altijd best wel een gezonde populatie gehad hier in ons gebied. En die lijkt wel mooi stabiel te zijn nu.
4: Ja, dus u kijkt wel met een gerust naar de toekomst, of niet?
3: Ja, laten we altijd optimistisch blijven in ieder geval. Ja, nee, wat je ziet, net al zei, de steenuil is een echte erfbewoner. Er zit bij mensen op het erf. En is een graag geziene gast. En mensen willen daar ook over het algemeen wel wat voor doen of laten. Dus maatregelen treffen dat het erf en de omgeving geschikt zijn voor de steenuilen. In die zin kijk ik wel met gerustheid naar de toekomst.
0: Ja, samen met andere uilenliefhebbers uit de Achterhoek maakte Pascal dus dat boekje. En de titel is prachtig Achterhoeks. Steenuilen beur de kwiet dan. Ja, geweldig. Het geluid van een steenuil. Soms hoor ik hem, hoor. 'S Ochtends vroeg als ik hier naartoe fiets. Een uil dan. Ik weet niet wat voor uil. Maar je hoort de uil dan in de parken van Arnhem. Zo'n bijzonder geluid. Zometeen een goed begin, maar nu eerst Rupert Holmes.

0: Rupert Holmes en hem.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Geen dag die begint zonder dat eerste bakje koffie, of geen uitzending zonder eerste radio aan te moeten zetten. Geen boek zonder die eerste letter op papier. En zo is het ook met muziek. Het intro, dat is het begin. Een goed begin. Zou jij dit intro herkennen?
1: Een goed begin?
0: Dat was de vraag. Heb je hier voldoende aan? Dat heb ik je laten horen net. En daar kwamen goede inzendingen op binnen, hoor. Van Agnes onder andere en van Dirk en van Reinoud. En dat maakt het dat we hem gewoon helemaal kunnen draaien. Niet alleen de intro, maar de hele plaat. Het is namelijk Dotan op Radio Gelderland. Met Home.

0: Ja, Frank, jij gaat het mooie liedje van Dothan draaien met Home uit 2014.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Dothan. Met We are coming home, we are coming home, we are coming home. En dan zie ik nog steeds die 39 lijkauto's over de autobaan van Eindhoven naar Hilversum rijden van de MH. Wat was het? De MH17 ramp. Jongens, triest. Goedemorgen.

0: Lynn Anderson en Rose Garden. En daarvoor dus het goede begin is het halve werk. Dothan en Home.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, bijzonder lekker met die vogeltjes vanochtend die zo aan het fluiten waren. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik vond het ook nog lekker fris. Ik denk van, ik ga hier nog met weemoed aan terugdenken, komend weekend.
2: Ja, inderdaad. Een temperatuur van een graad of 11 zo'n ochtend. Ja, dat gaan we dit weekend niet hebben.
0: Nee. Eerst maar voor de dag van vandaag. Wat gaan we krijgen?
2: Nou, er zijn best wel wat wolken. Als je op de radar kijkt boven Nederland, zie je ook hier en daar wel een paar buien. Het is wel zo dat er minder valt dan de radar aangeeft. Komt dat er onderweg eigenlijk een gedeelte wat verdampt. Dus ja, de komende uren zouden hier en daar in het Gelderland wel ergens een spatje kunnen vallen. Maar het gaat niet veel voorstellen. En naarmate de middag voordat komt de zon er beter bij. Uiteindelijk wordt het zo'n 23 graden bij weinig wind. Dus ja, in de loop van de middag voelt het eigenlijk best wel een beetje zomer.
0: Oké. En dat best wel een beetje zomer, dat wordt steeds meer zomer gaandeweg deze week.
2: Ja, morgen nog niet. Morgen is het ook ongeveer 23 graden als maximum temperatuur. Halen we ook weer aan het einde van de dag. Morgen is namelijk het verhaal dat er in de ochtend wat regen overtrekt over de noordelijke helft van het land. Dat schampt Gelderland een beetje. Dus wat gespetter kan, gaat weer weinig voorstellen. En in de loop van de middag breekt dan de zon weer door. Wederom dus 23 graden. De echte sprong naar veel warmer weer is van woensdag naar donderdag. Want donderdag komen we al op 28 of 29 uit. Ja, en vrijdag in het weekend waarschijnlijk boven de 30.
0: Ja. Waarschijnlijk boven de 30. Hoe zeker is dat nou eigenlijk? Of hoe onzeker is dat nog?
2: Nou, dat het heel warm wordt is eigenlijk heel zeker. Het is wel zo dat bijvoorbeeld vrijdag staat er op een kaart die mijn collega gemaakt. En ook op andere plekken zie je het wel 33 aangegeven. Maar ook onweersbuien. Zijn die buien er vroeg bij, haal je die 33 niet. Dan zou het misschien een keer net 29 kunnen zijn. Maar voor het gevoel maakt het weinig uit. Want vrijdag is het echt wel gewoon benauwd, drukkend warm. Hoge luchtvochtigheid. Dus het is sowieso heel warm. En dus kans op die onweersbuien.
0: Ja, en dat benauwende, dat is natuurlijk dan op een gegeven moment ook merkbaar in huis. En je hebt dan niet meer van dit soort ochtend dat je even de boel kunt luchten. Want wat voor nachttemperaturen krijgen we dan?
2: Ja, minimaal rond 20 graden. Dus inderdaad hele zachte nachten. Ja. Met inderdaad die hoge luchtvochtigheid. Dus ook al haal je wel iets lagere temperaturen in je huis. Stel binnen is het 24 en buiten 20. Ja, dan haal je wel de vocht mee naar binnen. Dus of het er beter van wordt is maar de vraag dan.
0: Nee, dus eigenlijk is het misschien wel het devies van probeer nu nog zoveel mogelijk koelte van buiten je huis in te laten stromen. En hou dat dan de komende dagen zoveel mogelijk vast.
2: Dat is inderdaad een heel goed advies.
0: Ja. Oké, Johnny, dankjewel. Wij spreken elkaar over een uurtje. En na 7 uur ook een mooi gevalletje voor de rijdende rechter als je het zo leest. Een eeuwenoud wandelpad tussen Bredeweg en de Sint-Jansberg. Het was opeens afgesloten, want wandelaars zouden overlast veroorzaken. Nou, er is inderdaad ook daadwerkelijk een hele rechtszaak over geweest. En de vraag was dus, wat weegt zwaarder? Het eeuwenoude recht van overpad of de klacht dat die wandelaars overlast veroorzaken? Dat hoor je na 7 uur. Na Boy Meets Girl.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
5: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
4: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
6: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
4: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie. 1 melding. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strand Nulde. 2 kilometer. Goed voor 5 minuten. Oh wacht, er komt nou nog wat bij. De A15 popt omhoog tussen Echteld en Tiel. 5 minuten. Nijmegen-Gorkum. En op de A2 ook een file die er zojuist bij komt. Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 6 minuten.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Social deal, wellness deals. Take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Gelderland. Goedemorgen, Gelderland.

0: De Dire Straits en Twisting by the Pool. Goedemorgen Gelderland. 7:08 token. Die app me nog. Ik hoorde je vanochtend vertellen over dat je de vogeltjes zou horen fluiten toen je naar de studio fietste. Wat is dat toch een heerlijk geluid, hè Frank? Ik ben meestal rond 4:30 wakker, app token. Rondom ons huis staan heel veel bomen. En daar begint dat fluitconcert dan al als het nog donker is. Ik word dus gewekt door al dat heerlijke gekwetter. Dat geeft inderdaad heel veel rust. Oh, en dan krijg je ook nog een appje van Lindsay.
1: Willen jullie de groetjes doen aan Priska de Geest?
0: Jawel. Groetjes aan Priska, bij deze. Hoe is het met je? Heb je lekker geslapen? Ik hoop het maar. Wij hebben de krantjes hier van de stoep gepakt, her en her online rondgekeken. Dus we kunnen hier weer bijpraten over het nieuws van vanochtend. En dat wat op de voorpagina's geschreven staat. De platenpolitie heeft ook vandaag weer een verdachte plaat voor je. Kun jij op basis van het procesverbaal herleiden welke plaat wij vandaag in de kraag willen vatten? Eerst maar even het weer voor vandaag. Het blijft op de meeste plekken droog. De zon laat zich vanmiddag geregeld zien. Met 22 tot 23 graden wordt het al wat warmer dan de afgelopen dagen. En vanavond zijn eerst nog wat opklaringen, maar later neemt de bewolking toe. En de rest van de week steeds warmer, hè? Vanaf donderdag kan het richting de 30 graden gaan. De kranten van vanochtend staan allemaal in het teken van hetzelfde grote nieuws. Er is een akkoord tussen Amerika en Iran. Vrijdag wordt er in Genève getekend. De beurzen schoten direct omhoog en het AD, de Gelderlander, berekende hoe wij het merken aan de pomp. Welgeteld 1 cent goedkoper gaat het worden. Dan een afscheid dat in bijna iedere krant staat. Wim T. Schippers is overleden. 83 jaar. Vrolijke levenskunstenaar is niet meer. Jammer, maar helaas, zo zou hij het zelf zeggen. Dan naar het WK voetbal. Een enorme stunt van Kaapverdië tegen titelkandidaat Spanje. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Uitblinker was de 40-jarige Kaapverdiaanse doelman Vozinha. Hij hield de een na de andere bal uit zijn doel. Na de wedstrijd zag hij zijn volgers op sociale media toenemen van 50.000 naar 3,5 miljoen.
2: Dus toen viel hij wel een beetje om van verbazing. Hij moest erg hard om lachen. Dus het geeft aan wat voor impact die prestatie van Kaapverdië heeft gehad. Want dat is natuurlijk sensationeel dat je tegen de regerend Europees kampioen en een van de favorieten van de wereldtitel 0-0 speelt als de kleine Kaapverdië zijnde. Dus dat is tot nu toe de absolute sensatie van het toernooi.
0: In Rotterdam, waar een grote Kaapverdische gemeenschap woont, werd vol spanning meegekeken. En de blijdschap na afloop voor die 0-0 was dus heel groot.
3: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè?
4: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan gelijk, we gaan niet verliezen. En ik dacht, oeh, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
3: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. We staan allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam. Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor. Echt serieus.
0: NRC schrijft dat zeker 20.000 ouders in het toeslagenschandaal onterecht 30.000 euro of meer kregen, terwijl de echte gedupeerden daardoor langer op hulp moesten wachten. En het is een wedstrijd waarbij het om snelheid gaat, maar het bijna altijd uitdraait op pure chaos. De jaarlijkse tackle run. Te veel tackles, te weinig gevoel voor een rechte lijn en baasjes die van alles uit de kast trekken om een hondje toch nog richting die finish te krijgen. Klinkt zo.
5: Je moet die tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen knakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
6: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
7: En hard rennen kan ze ook, toch?
6: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.

0: Straks in de uitzending de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat op vrije voet en jij moet helpen die op te sporen. Maar eerst gaan we het hebben over een bijzonder pad. Al honderden jaren wordt daar gebruik van gemaakt door wandelaars. Het zandpad in Grafwegen bij Bredeweg. Dat pad wordt gebruikt om bij het natuurgebied Sint-Jansberg te komen. Totdat het pad ruim 2 jaar geleden opeens van beide kanten geblokkeerd werd door een gesloten hek. Tot grote teleurstelling natuurlijk van de buurtbewoners.
1: Mijn opa die woonde in het heiland vroeger en die gebruikte dit pad al om naar zijn werk te gaan.
2: Ja, wij hoefden alleen maar de weg over te steken en we konden hier omhoog lopen naar de Jansberg.
3: Ja, dus iedereen was in rep en roer van hoe kan dat nou?
2: Hoe is het mogelijk dat dat pad dicht gaat?
4: Wie toch over het pad liep kon rekenen op een boze grondeigenaar die de hekken had geplaatst. Uit contact tussen de grondeigenaar en Omroep Gelderland blijkt dat ze nog altijd heel hoog zit. Ze willen niet voor camera reageren, maar zeggen veel overlast te hebben gehad van wandelaars.
1: Dit pad moet open blijven, het is altijd open geweest, het is een wandelpad geweest. Zit erfdienstbaarheid op. Gemeente gaat dus regelen.
4: De gemeente ging om tafel met de grondeigenaren, maar die beroepen zich op het kadaster en menen dat ze in hun recht staan. Dat blijkt niet te kloppen. Er is ooit een foutje gemaakt door een ambtenaar, waardoor de erfdienstbaarheid verdwenen leek. Maar de grondeigenaar hield het hek dicht. En toen was voor de gemeente de maat vol.
1: Nou is het mooi geweest, als we er goedscheeks niet uitkomen, dan maar kwaadscheeks en dan zien we elkaar voor de rechter. Nee, het bordje eigen terrein is nog wel van toepassing, maar het bordje verboden toegang, dat mag eraf.
0: Ja, het bordje mag eraf en er mag dus weer gewandeld worden.

0: Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again op Radio Gelderland.
1: Plaat delict.
0: We hebben weer iets verdachts gevonden, hoor, dit.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, dit kan niet door de beugel. En jou de vraag om dit op te lossen. En daarmee maak je dan kans als gouden tipgever op een Radio Gelderland zaklamp. Als je dit plaat delict weet te herleiden tot een daadwerkelijke plaat. Dus de titel en artiest zoek ik. Waar heb ik het over? Nou, het is een ernstige geweldszaak. Er wordt een man plotseling met een vuurwapen gezien. En getuigen vragen zich af, waarom loopt hij gewapend rond? Waar gaat hij zo haastig naartoe? Tijdens het onderzoek komt er een schokkend motief naar voren. De verdachte zou ervan overtuigd zijn geraakt dat zijn vriendin hem bedroog met een andere man. Kort daarna vallen er schoten. En wanneer de man opnieuw wordt ondervraagd, blijkt hij ook niet langer te ontkennen wat er is gebeurd. Integendeel, hij vertelt openlijk dat hij op de vlucht slaat. Zijn bestemming zou ten zuiden van de Amerikaanse grens liggen, in de hoop een zware straf te ontlopen. Dus de internationale opsporingsdiensten zijn inmiddels ingeschakeld. We hebben een verdachte van moord uit jaloezie, verboden vuurwapenbezit en iemand die vlucht voor justitie naar Mexico. We zoeken een Amerikaanse gitarist en zanger. Ten tijde van deze opname, en dat was mid jaren 60, was deze artiest 24 jaar oud. Hij kwam uit Seattle. Wordt gezien als een van de invloedrijkste gitaristen uit de rockgeschiedenis. En staat bekend om zijn virtuose spel, psychedelische sound en spectaculaire optredens. Dit platenlicht was zijn allergrootste hit. Welke plaat zoek ik? De verdachte wordt voortdurend bij zijn voornaam genoemd in dit dossier. Sterker nog, het is de titel van het nummer. frank@gld.nl of een appje. Waar heb ik het over vanochtend?

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Jens' nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
4: Het is op een paar seconden na 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Dieren is het 11 graden, in het centrum van Duiven 12,5. Vandaag verloopt meest droog, met in de middag flink wat zon. Temperaturen zo rond de 22, 23 graden. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht raakt het bewolkt, met minimaal rond de 12 graden. En de komende dagen warmer. Een rij snel groeiende populieren naast de KNMI-radar in Herwijnen verstoort al jaren de neerslagmetingen in delen van Gelderland. Daardoor kunnen regenbuien op weerapps rond onder meer Arnhem, Nijmegen en de Achterhoek soms flink afwijken van wat er daadwerkelijk uit de lucht valt. En de inmiddels beruchte flexflitser in Gaanderen heeft in ruim 5 weken tijd meer dan 13.000 hardrijders op de bond geslingerd. De mobiele flitspaal staat aan de Rijksweg in Gaanderen en moet zorgen voor meer verkeersveiligheid op een weg waar veel automobilisten te hard rijden. Meer Gelders nieuws op onze, site gld.nl of in onze mobiele app. Zo wou ik het zeggen, ja. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. 8 minuten extra reistijd op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 10 minuten. De A50 Apeldoorn Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen, 7 minuten. De N233, dat is Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen, 7 minuten. En de N322, dat is beneden Leeuwen-Nijmegen, tussen de aansluiting met de N329 in Ewijk, ook daar 7 minuten extra reistijd.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u.
6: Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag.

0: fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Goedemorgen Gelderland.

Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. 6:08. Goedemorgen, Gelderland. Ik lees bij ons op de site dat een man uit Zutphen, man van 84, deze week slachtoffer is geworden weer van bankhelpdeskfraude. Dat hoor je toch echt iedere week, hè, verdorie. Oplichters deden zich voor als bankmedewerker, kwamen zo aan zijn gegevens en hebben in één klap voor duizenden euro's van zijn rekening getrokken. De politie zoekt een man met een petje en een sikje die op

0: camerabeelden te zien is en wie hem herkent wordt gevraagd contact op te nemen. De beelden van deze pinnende man staan bij ons op de site en zitten ook in ons opsporingsprogramma Plaatsdelict. Heb je een hond of een kat met blikvoer op het menu, dan moet je ook even opletten, want vanochtend wordt er alarm geslagen. Albert Heijn, Jumbo en Lidl gaan verschillende soorten hond- en kattenvoer van de fabrikant Partner in Pet Food terug de schappen uithalen. Bij kwaliteitscontroles bleek er namelijk kleine stukjes plastic in te zitten. Wie dus al blikken in huis heeft van Partner in Pet Food van de Albert Heijn, Jumbo of de Lidl, die krijgt zijn geld gewoon terug bij de winkel. En ook vanochtend nieuws, een vertrouwd gezicht in de Flodderfilms is niet meer. Actrice Letty Oosthoek is overleden. 88 werd ze. De meeste mensen kennen haar als de bekakte buurvrouw Neutenboom. Een rol die ze speelde ook in de twee andere Flodderfilms. En natuurlijk in de serie Flodder.
1: Het is schorrie mooi.
2: Wat zeg je, schat?
1: Die nieuwe buren van ons. Het is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
2: Ja, ze zijn inderdaad anders.
1: Het is schorrimorri.
0: Het is schorrimorri. Maar daar dacht de buurman vervolgens toch wel anders over. Buurman, wat doet u nu? Die scène. En Natasha Bedingfield nu. Met Unwritten.

0: Natasha Bedingfield en Unwritten op Radio Gelderland. 12 minuten over 7:30 is het geworden.
1: Plaatdelict.
0: We gaan plaatdelict oplossen met dank aan jullie mailtjes en appjes vanochtend. We hadden te maken met een nummer dat is opgebouwd als een gesprek. De verdachte wordt eerst gevraagd: waarom loop jij nou rond met een pistool? Daarna vertelt hij dat zijn vriendin heeft neergeschoten omdat zij hem zou hebben bedrogen. In het tweede deel bekent hij dat hij op de vlucht slaat naar Mexico om de galg te ontlopen. En daardoor is dit misschien wel een van de meest letterlijke plaatdelicten die er bestaan. Het is een motief, een moordwapen, de bekentenis en een vluchtplan. Het zit allemaal gewoon in de tekst. En voordat de zanger die wij zoeken hier in 1966 een wereldhit van maakte, was het nummer al door verschillende andere artiesten en lokale bandjes opgenomen in Amerika. Maar deze versie van zijn Experience werd de definitieve en meest iconische rockversie. En bovendien zijn allergrootste hits. Onder andere door Jan van der Lende uit Winterswijk geraden, maar ook Rob, Deborah, Paul, Hans, Arjen, Henry. Nou, wie zullen we eens even bellen? Wim. We bellen Wim. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar vandaan belt Wim?
2: Uit Doesburg.
0: Wim uit Doesburg. Oké. Okay. Nou, hebben we Doesburg ook weer even op de kaart. Helemaal goed. Het altijd mooie Doesburg, trouwens, moet ik er altijd bij zeggen.
2: Absoluut.
0: Ja, woon je ook echt gewoon in het mooie midden- en centrum of hang je een beetje eromheen?
2: Ik woon in de buitenwijk. Ik woon hier in de binnenstad.
0: Nee, oké. Okay. Maar is dat misschien...
2: Maar ik kom er wel heel vaak.
0: Je komt er dagelijks?
2: Ja.
0: Ja, lekker man. Ja, dit was misschien wel een van de meest letterlijke platendelict van de laatste tijd. Hè? Alles zat erin.
2: Ja, uit onze tijd...
0: Uit onze tijd, ja. En 1966 was dit een grote hit. Toen was jij er ook al?
2: Ja, toen was ik er al, ja. Okay. 1951.
0: Kijk eens aan. Ja, dan zijn dit wel de platen die blijven hangen en die altijd met je meegaan. Hè? Ja. En goed blijven ook.
2: Jazeker.
0: Ja. Waar hebben we het over?
2: Jimi Hendrix met Hey Joe.
0: Juist. Wim, ik ga hem voor jou draaien vanochtend. Ja, als laatste bewijsstuk. En zou jij blij worden van een Radio Gelderland zaklampje?
2: Jazeker, nou en op.
0: Nou, doen we die op de bus, dankjewel Wim.
2: Dan kunnen we wel in het donker zien, toch?
0: Ja, dan moet je wel je weg kunnen vinden in Doesburg.
2: Ja, bedoel ik.
0: Groetjes, hè.
2: Groetjes, Frank.
0: Hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Joe, where are you going with a gun in your hand?
1: Ik dacht, misschien is het Hey Joe van Jimi Hendrix.
2: Jimi Hendrix met Hey Joe,
3: where are you going with a gun in your hand?
2: Nou, fijne dag.
4: Doei. Volgens mij moet de plaat delict zijn Hey Joe van Jimi Hendrix. Groet van Hendrik Loosboer uit de melkstal in Voorst.
5: Ja, goed. Dank voor het meedenken allemaal met de plaatdelict vanochtend. We hebben de daden te pakken. Heb jij nou nog een suggestie voor een nieuwe plaatdelict? Dan kun je die doorgeven. Hè? Dat kan via frank@gld.nl of een appje.
6: Zaak gesloten.
5: En wat ook kan, is natuurlijk de plaatselijke politie bellen. Het weer van Weerplaza komt er zo aan. En na zessen gaan we het hebben over die bomen. Die bomen die ervoor zorgen dat eigenlijk, als je op de buienradar kijkt en je ziet een bui boven Arnhem, Nijmegen, dat dat helemaal niet hoeft te kloppen. Dat komt gewoon omdat er bomen in de weg staan. Oh, na achter, ja. Na zes, na achter.

0: Rainbow Valley van Love Affair op Radio Gelderland. En daarvoor dus Plaat Delict, Jimi Hendrix Experience en Hey Joe. Dat maakt het 8 voor 8 deze dinsdagochtend. Tijd voor het weer in het weerkijken van Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt geen bomen voor jouw radarbeelden gehad, dus jouw informatie klopt, hè, vanochtend.
1: Ja, het is wel zo dat de radar ziet wel iets meer juist eigenlijk de bedoeling is. Of tenminste, de radar scant natuurlijk de lucht en die scant door die wolken heen en ziet die druppeltjes vallen. Ja. Maar onderweg, daarna eigenlijk, verdampt er nog wat. Dus vandaag is het een beetje de dag dat de radar soms wat overdrijft.
0: Oké, dus de buien die je ziet, die bereiken ons niet eens.
1: Ja, of in mindere mate. Dus het lijkt alsof het flink gaat regenen en dan blijkt het maar een paar spatjes te zijn. Dat zal het geval zijn in het zuiden van de provincie. Ik denk dat in het noorden en midden van de provincie het momenteel overal droog is. Sowieso dus stelt dus vanochtend de neerslag niets voor. In de middag zien we de zon vaker en gaat het kwik omhoog naar een graad of 22. Weinig wind, is echt wel lekker weer vanmiddag.
0: Oké, lekker weer vanmiddag en er komt alleen maar meer warmte aan, hè, de komende dagen.
1: Ja, morgen een vergelijkbare temperatuur. Ook in de ochtend dan veel wolken met misschien een beetje regen. En in de middag droger met zon. Maar vanaf donderdag gaat de temperatuur echt omhoog. Donderdag al zo'n 28 graden. En vrijdag moeten we zelfs aan 33 gaan denken.
0: 33? Allemaal. Ja. Ja, er zit dan ook gelijk een benauwdheid bij, denk ik, of niet?
1: Klopt, een hoge luchtvochtigheid. Dus ja. 33 gaat ook echt aanvoelen als 33. Of misschien zelfs nog iets meer. En dus het wordt echt heel klam. Daarbij is dus ook een kans op onweersbuien. Dat zie je ook vaak bij dat drukkende weer. Dus ja, het kan vrijdagmiddag en vrijdagavond flink spoken. Is altijd een beetje afwachten waar dan dat precies gebeurt met die onweersbuien. Verder is het zo dat in het weekend verwachten we ook temperaturen van 30 graden met kans op buien. Het is niet zo dat die onweer gelijk de hitte verdrijft.
0: Nee, er komt niet gelijk verkoeling aan. Het is gewoon zaak dat we de koelte nu proberen in huis te krijgen en die erin houden. En vooral ook hydrateren de komende dagen. Ja. Blijven drinken. Oké, Johnny, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Tot over een uur.
0: En wij gaan het dus zo meteen na 8 uur hebben over dat verhaal van die bomen. Want even snel je weerapp checken of het gaat regenen voordat je van huis gaat, dat doen we bijna allemaal wel eens. Maar de weersverwachting blijkt in delen van onze provincie niet altijd te kloppen. En dat komt omdat er een rij bomen de weerradar verstoort bij het KNMI in Herwijnen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En waarom snoeien we de bomen niet gewoon? Dan is het in één keer opgelost, zou je toch zeggen. Maar eerst doe maar. En pa, het is 5 voor 8.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
1: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
1: Voordeeluitjes.nl. Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
7: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
6: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
8: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
6: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste file van dit moment staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg over 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
10: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
13: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
14: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
15: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
16: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
17: Of zo.
18: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
15: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
19: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft sinds de plaatsing eind april veel snelheidsovertredingen geregistreerd.
0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft sinds de plaatsing eind april veel snelheidsovertredingen geregistreerd. Volgens cijfers van het Openbaar Ministerie gaat het in totaal om ruim 13.000.

0: Hoeveel geld de boetes precies opleveren is niet bekend. Steenuilonderzoekers Ronald van Harksen en Pascal Stroeken doen al 40 jaar onderzoek naar steenuilen in de Achterhoek. Wat begon met het opsporen van broedplaatsen, groeide uit tot uitgebreid veldwerk met honderden nestkasten en resulteerde in een boek met 40 verhalen. In het boek beschrijven zij onder meer de verspreiding van steenuilen, hun voedsel, de conditie van jonge vogels, gedrag en bijzondere terugmeldingen van geriende vogels. Volgens Ronald en Pascal gaat het in hun onderzoeksgebied goed met de steenuil. Dat komt mede door de betrokkenheid van bewoners die nestkasten plaatsen en de uilen graag op hun erf zien. Een van de grootste paardensportevenementen van Nederland streek de afgelopen dagen neer in Gelderland. Het evenement trok 385 paarden, internationale ruiters uit onder meer Duitsland, Amerika en India en veel bezoekers naar Lichtenvoorde. De organisatie kende een jaar voorbereiding en intensief werk in de laatste maanden. Van 9 tot en met 14 juni stond een groot evenemententerrein klaar voor wedstrijden en activiteiten. De organisatie kijkt al vooruit naar volgend jaar, wanneer Outdoor Nederland terugkeert. De organisatie hoopt dan nog meer bezoekers te verwelkomen, ook omdat de toegang gratis is. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we in eerste instantie met veel bewolking te maken. Er kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog vanochtend. Maar de bewolking, zoals gezegd, blijft overheersen. Later komt de zon er wel wat door en vooral vanmiddag hebben we een afwisseling van wolkvelden, maar ook een zonnige periode en gaandeweg de middag komt de zon er ook steeds beter bij. Het blijft dan droog en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan 23 tot 24 graden. Vanavond hebben we nog een tijdje de zon erbij. Er is weinig wind. Het is dan ook aangenaam. De komende nacht dan neemt de bewolking toe. En vanuit het noorden is er later kans op een beetje regen. Het zuiden van Gelderland houdt het in ieder geval droog. En dan koelt het af naar een graad of 14. De woensdag begint dan met wolkvelden. Het kan in eerste instantie nog een spatje regen vallen. Maar geleidelijk aan wordt het overal droger. De bewolking blijft wel overheersen. Pas in de middag komt de zon er weer wat door. En in de tweede helft van de middag zijn er dan ook flinke zonnige perioden. Het wordt wat warmer dan vandaag met 23 tot 25 graden. Donderdag wordt een dag waarin het nog wat warmer gaat worden. Dan kunnen we de eerste tropische dag verwachten. 29 tot 30 graden lokaal. Wat zomers warm. Dat betekent ook dat in de nacht naar de vrijdag het niet koud is met een graad of 19. En vrijdag wordt een warme dag. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Al wordt in de loop van de middag de bewolking wel wat dikker. Maar door de hoge luchtvochtigheid zal het bij een temperatuur van 31 tot 32 graden ook drukkend warm aanvoelen. Wel is het zo dat in de loop van de middag, maar vooral in de avondperiode, de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien toeneemt. En ook in het weekend is het nog warm, tropisch warm, met kans op enkele regen- en onweersbuien. En beide dagen zal het ook nog wat drukkend warm aan gaan voelen.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A50 Os richting Arnhem rijdt het verkeer nog langzaam bij Heteren, 4 kilometer. A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen Dafgoed Loenen en knooppunt Beekbergen ook 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
5: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
7: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
5: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat file tussen de afrit Loenen en knooppunt Beekbergen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: SV Halle en Hart voor de Achterhoek organiseren op woensdag 1 juli een informatieavond over reanimatie, AED's en burgerhulpverlening. Aanleiding is de recente plaatsing van een nieuwe 24/7 toegankelijke AED bij SV Halle. Met deze avond willen de organisatoren inwoners bewust maken van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een hartslag nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe hartslag nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samen werken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel. Snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: SV Halle en Hart voor de Achterhoek organiseren op woensdag 1 juli een informatieavond over reanimatie, AED's en burgerhulpverlening. Aanleiding is de recente plaatsing van een nieuwe 24/7 toegankelijke AED bij SV Halle. Met deze avond willen de organisatoren inwoners bewust maken van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een hartslag nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe hartslag nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samenwerken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel. Snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

weer op deze dinsdag gezellig bij hier op Radio Ideaal met Soul Sister. De Belgische formatie die ook een hele grote hit had in 1988 met dit nummer The Way To Your Heart. Dit is de muziekservice, dit is Rob de Brouwer en dit is ook Radio Ideaal. 2 uur lang weer die hele fijne mix van muziek. En dat doen we met nu een man die ik vorig jaar nog live heb gezien in het Ziggo Dome. James Blunt en de 19.

0: Treenvolgens gingen we terug naar een opname van James Blunt. We hadden de nieuwe van Antoon, die heet De Enige. En zojuist de Jacksons. En Can You Feel It? De fijne muziek die knalt weer door de speakers op deze ochtend. En we gaan dat ook de komende twee uur nog zeker doen tot aan 12 uur. Met zo dadelijk een opname van Post Malone.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Nederpop van de formatie Doe Maar, 1981, zo lang geleden alweer. En de Smoorverliefd. Waarom tomaten goed zijn voor je gezondheid? Ja, je weet, ik heb regelmatig in mijn programma wat over voeding. En dat komt gewoon, ik vind dat best wel belangrijk. Naarmate dat we allemaal wat ouder worden, is voeding toch altijd weer een belangrijk iets om gezond te blijven. En ja, waarom tomaten zo goed zijn voor je gezondheid? Nou, er zitten stoffen in die stress tegengaan en die ook het hart beschermen. Maar verder versterken ze ook het immuunsysteem en stabiliseren ze ook de bloedsuikerspiegel. En gezonde vetten zorgen ervoor dat de in vrucht aanwezige in vet oplosbare vitamines optimaal worden opgenomen. Dus tomaten, dagelijks eten van tomaten kan leiden tot aanzienlijke fysiologische verbeteringen. Ja, dus ze worden als groente vaak aangemerkt. Maar deze populaire vruchten die zijn veelzijdig. En je kunt ze aan maaltijden toevoegen, in verse salade doen, sandwich, toofpotten, pasta, noem het maar op. Ja, ik vind het lekker. Ik vind zo'n tomaat lekker om te eten. Ik vind die cherry tomaatjes, die vind ik lekker. Maar ook tomatenblokjes in een bepaald gerecht of zo. Dus ik zou zeggen, probeer.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Nicole Vlonden. De muurschildering van boerin Anna Rientjes op het Mogendorfpand in Doetinchem verdwijnt omdat de onderliggende stuklaag ernstig afbrokkelt. Het kunstwerk, 5 jaar geleden gemaakt door kunstenares Rosalie de Graaf, is niet meer te redden, ondanks eerdere herstelpogingen. Volgens Stichting Stadsmuseum Doetinchem is de oorzaak van de slechte staat het gebruik van een binnenmuur met ongeschikt stukwerk. De volledige stuklaag wordt daarom verwijderd. Op dezelfde locatie komt een nieuw kunstwerk dat het verhaal van de Doetinchemse meubelmakers vertelt. Daarnaast wil het Stadsmuseum de muurschildering van boerin Anna op een andere, duurzamere plek opnieuw laten aanbrengen. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. Op zaterdag 14 november wordt de 13e editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek georganiseerd. Tijdens dit evenement treden meer dan 50 bands, muzikanten en singer-songwriters op, verspreid over 25 bijzondere locaties in de Achterhoek. De optredens vinden plaats op uiteenlopende plekken, zoals muziekcafés, musea, kapschuren en bierbrouwerijen. Het evenement biedt een podium aan lokaal muzikaal talent in allerlei genres. Bezoekers krijgen de kans om op één dag de veelzijdigheid van de Achterhoekse muziekscene te ontdekken. De organisatie is in handen van Dru Poppodium en Poppunt Achterhoek, die zich inzetten voor het versterken van de regionale popmuziekcultuur. Muzikanten en locaties kunnen zich aanmelden voor deelname via de website van het evenement. Op 27 juni doet het wielerteam Duvel Trappers voor de tweede keer mee aan de Heavens Ride, een wielertocht van 200 of 300 kilometer. Het team kiest voor de afstand van 200 kilometer, waarbij niet alleen de sportieve prestatie centraal staat, maar vooral herdenken, verbondenheid en het steunen van goede doelen. Tijdens de tocht staan de deelnemers stil bij overleden dierbaren en halen zij geld op voor organisaties die mensen in hun laatste levensfase ondersteunen. Hospice Zutphen, Noorbehulp Zutphen en Stichting Ambulancewens Oost. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: Vandaag hebben we in eerste instantie met veel bewolking te maken. Er kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon.
2: En Stichting Ambulancewens Oost. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: Vandaag hebben we in eerste instantie met veel bewolking te maken. Er kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog vanochtend. Maar de bewolking, zoals gezegd, blijft overheersen. Later komt

aangenaam. Komende nacht dan neemt de bewolking toe en vanuit het noorden is er later kans op een beetje regen. Het zuiden van Gelderland houdt het in ieder geval droog en dan koelt het af naar een graad of 14. De woensdag begint dan met wolkenvelden. Kan in eerste instantie nog een spatje regen vallen, maar geleidelijk aan wordt het overal droger. De bewolking blijft wel overheersen. Pas in de middag komt de zon er weer wat door. En in de tweede helft van de middag zijn er dan ook flinke zonnige perioden. Het wordt wat warmer dan vandaag met 23 tot 25 graden. Donderdag wordt een dag waarin het nog wat warmer gaat worden. Dan kunnen we de eerste tropische dag verwachten. 29 tot 30 graden lokaal. Het wordt zomers warm. Dat betekent ook dat in de nacht naar de vrijdag het niet koud is met een graad of 19. En vrijdag wordt een warme dag. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Al wordt in de loop van de middag de bewolking wel wat dikker. Maar door de hoge luchtvochtigheid zal het bij een temperatuur van 31 tot 32 graden ook drukkend warm aanvoelen. Wel is het zo dat in de loop van de middag, maar vooral in de avondperiode, de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien toeneemt. En ook in het weekend is het nog warm, tropisch warm, met kans op enkele regen- en onweersbuien. En beide dagen zal het ook nog wat drukkend warm aan gaan voelen.

als 45 jaar geleden alweer. Deze van Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Het is weer zover, wij zijn weer toe aan zo'n verjaardagskalender. Jazeker, vandaag voor deze. Ja, 16 juni alweer, hè? Ja. Vandaag is jarig Hans Dorrestein, Nederlands tekstschrijver en cabaretier. Hij wordt vandaag 86 jaar. Ook is vandaag jarig een Canadese zanger. Hij brak een beetje door in de jaren 70. En dat nummertje dat kwam met de reclame nog wel eens voorbij. Maar in de jaren 80 had hij twee hele grote hits. Waaronder deze eigenlijk ook nog, ja.

Ja, ik dacht altijd Vanelli een Italiaan was, maar het is een Canadese zanger. Gino Vanelli vandaag, 74 jaar. Collega DJ van Radio 10 op dit moment, Erik de Zwart. Hij wordt vandaag alweer 69 jaar. Voormalig Nederlands politica Marjolein Faber. We kennen ze nog wel. 66 jaar wordt ze vandaag. En Delster Marit Bouwmeester, 38 jaar. En het laatste in de lijst. Wie is dat? Oh, die staat in een andere lijst, zie ik. Die staat in de lijst dat hij 1996 is overleden. Oei. Hij zou 55 zijn geworden. We hebben er nog eentje. De laatste is Corneel Evers. Dat is een Nederlandse acteur en cabaretier. En hij viert vandaag zijn 47ste verjaardag. Ik zeg vandaag, op deze dinsdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Een hele tijd op nummer 1 gestaan. Deze laatste nieuw van Bruno Mars en I Just Might. Hij staat op dit moment nog steeds op nummer 6 in de top 40. Ja, en afgelopen zaterdag, toen was het weer heel gezellig in het Emme Hello Festival. Met natuurlijk Treasure, de tribute band van Bruno Mars. En dit speelde ze ook. Ik moet zeggen, mijn complimenten, want wat een goede coverband is dat. Niet te geloven. We hadden ook nog Fleming, Zoe Tauren en Ronnie Flex met alles op gevoel. En ook nog Maria Mena kwam voorbij. Goed, wij zijn er zo dadelijk na 11 weer in het volgende uur. En tot die tijd gaan wij onder andere luisteren naar deze van Katy Perry en Waking Up in Vegas.

0: Ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewandeert.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven. En in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 4 kilometer file en daar heb je nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

Wij gingen weer gezellig terug in de tijd met Daft Punk en Pharrell Williams. En Get Lucky, laten we dat inderdaad hopen. Tot 12 uur is dus Rob de Brouwer nog hier op Radio Ideaal met de muziekservice. En dat doen we elke ochtend met de fijne mix van muziek tussen 10 en 12. Met nu een opname, zijn echte hele grote doorbraak van Jeroen van der Boom.

ging achter en volgens terug in de tijd met Jeroen van der Boom. Zijn grote doorbraak met Jij Bent Zo. Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. Ze hoorde Americanos en ze juist uit de eindjaren 60. Toen heette ze nog The Golden Earrings met een S en de dang, dang, diggy, diggy, dang. Goed, we gaan nog een Nederlandstalige doen. En afgelopen zondag zat ik toch nog even op een terras. Dat was in Braamt bij de Beach Club. En dat was zo gezellig. Hebben we toch nog even lekker buiten kunnen zitten. Zou dit plaatje ook weer leuk zijn. Zomerse muziek van Dries Roelvink.

Wij gingen terug in de tijd, in 1975. Deze zal je ongetwijfeld ook gekend hebben van Elvis Presley. Wicky Gordon en zijn teddy bear. Wij gaan even naar een nieuwsfeitje wat ik de afgelopen week weer heb uitgevist. Namelijk, dat gaat over de feitelijk code zwart in corona. Want er was wel degelijk sprake van code zwart in coronatijd. Dat zeggen artsen van 4 ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Zij zeggen patiënten te hebben geweigerd die ze normaal wel hadden opgenomen. Verschillende verpleeghuisartsen en huisartsen die zeggen ook dat zij minder patiënten verwezen naar het ziekenhuis. Bij de parlementaire verhoren stelden sleutelfiguren onder wie oud-premier Rutte dat Nederland net geen code zwart bereikte. Maar artsen noemen dit een papieren werkelijkheid. Dat moet in de enquête benoemd worden, vinden zij. Want bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden en moeten artsen kiezen wie wel en geen plek krijgen.

0: Zojuist gingen we terug in de tijd, 1981. Een van de opvolgers destijds van So Long, Fischer Z. En je hoorde Marlies. Leuk om deze weer een keer terug te horen. En de grote doorbraak, alweer in 2022. Son Mieu en de Multicolor.
1: De muziekservice.

op Radio Ideaal. Goed, wij zijn er morgen vroeg weer vanaf 10 uur met een nieuwe mix van muziek in de muziekservice. En ik zeg voor deze dinsdag iedereen nog een hele fijne dag gewenst. En blijf gezellig naar dit station luisteren, Radio Ideaal. Onder andere nu nog muziek van Mike Oldfield uit de jaren 80 en de Tour France.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tijdens de kermisviering op zaterdag 20 juni in de Keienborg verzorgen Vocal Ensemble en Together samen als één koor de zang. De kerkdienst luidt traditiegetrouw samen met Schutterij Sint-Jan het begin van de kermis in Keienborg in. De teksten van de eigentijdse liederen en van de schriftlezingen zullen veelzeggend zijn. Veel mensen zullen er kracht en energie uit halen. Het wordt een mooi moment om je even te bezinnen om daarna samen kermis te gaan vieren. Ieder jaar maken vele vrijwilligers het weer mogelijk dat velen dit weekend kermis kunnen vieren. 4 dagen feest. Menig oud Keienborger komt terug naar de plek die hem of haar lief is om samen te vieren. Feestvieren gebeurt zowel in de viering door met elkaar even stil te staan, maar ook op het kermisterrein. Vocal Ensemble en Together, samen met allen die de dienst verzorgen, nodigen iedereen uit voor de kermisviering op zaterdag 20 juni om 5 uur. Traditiegetrouw is de kermisviering in de tuin achter Maria Postel in Keienborg.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen heeft sinds de plaatsing eind april veel snelheidsovertredingen geregistreerd. Volgens cijfers van het Openbaar Ministerie gaat het in totaal om ruim 13.000 overtredingen in ongeveer 5 weken tijd. De mobiele snelheidscamera werd geplaatst om de verkeersveiligheid te verbeteren en de gemiddelde snelheid op de weg te verlagen. De flitser wisselt elke 8 weken van locatie binnen de gemeente Doetinchem. De maatregel leidde tot veel discussie. Een lokale ondernemer plaatste zelfs een waarschuwingsbord voor automobilisten en de camera werd beplakt met stickers. Hoeveel geld de boetes precies opleveren is niet bekend. Steenuilonderzoekers Ronald van Harksen en Pascal Stroeken doen al 40 jaar onderzoek naar steenuilen in de Achterhoek. Wat begon met het opsporen van broedplaatsen groeide uit tot uitgebreid veldwerk met honderden nestkasten en resulteerde in een boek met 40 verhalen. In het boek beschrijven zij onder meer de verspreiding van steenuilen, hun voedsel, de conditie van jonge vogels, gedrag en bijzondere terugmeldingen van gerinde vogels. Volgens Ronald en Pascal gaat het in hun onderzoeksgebied goed met de steenuil. Dat komt mede door de betrokkenheid van bewoners die nestkasten plaatsen en de uilen graag op hun erf zien. Een van de grootste paardensportevenementen van Nederland streek de afgelopen dagen neer in Gelderland. Het evenement trok 385 paarden, internationale ruiters uit onder meer Duitsland, Amerika en India en veel bezoekers naar Lichtenvoorde. De organisatie kende een jaar voorbereiding en intensief werk in de laatste maanden. Van 9 tot en met 14 juni stond een groot evenemententerrein klaar voor wedstrijden en activiteiten. De organisatie kijkt al vooruit naar volgend jaar, wanneer Outdoor Nederland terugkeert. De organisatie hoopt dan nog meer bezoekers te verwelkomen, ook omdat de toegang gratis is. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor het derde jaar op rij organiseert Camping Veldzicht een sfeervolle fietstocht door het landelijke buitengebied van Haarlo. 21 juni staat helemaal in het teken van samen op pad gaan. Een fietstocht van ongeveer 40 kilometer langs gezellige kraampjes met streekproducten, bloemen en creatieve vondsten. De route eindigt bij HCR Prinsen. Start de dag met een gezamenlijk ontbijt om 9 uur. Voor €12,50 geniet je van een compleet ontbijt. Iedereen die liever thuis wil ontbijten, kan vanaf 10 uur starten met de fietstocht. Deelname aan de fietstocht is gratis. Het is geen gewone fietstocht, maar een echte Love Together fietstocht. Een gezellige dag waarin samen fietsen en ontmoeten centraal staan. Opgeven kan via info@campingveldzicht.nl.
0: Radio Ideaal.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Wannick Jampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
9: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
10: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dank maar weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 19 juni een midzomeravondwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg heeft altijd iets geheimzinnigs als het avond wordt. Het late zonlicht en de stilte zorgen voor een bijzondere sfeer. En dan zijn er natuurlijk de oude verhalen over de witte wieven. Naar zeggen dwalen zij al vele jaren rond in het gebied, maar hoef je niet bang voor hen te zijn als je een zuiver geweten hebt. Aldus de wieven. De boswachter kent die verhalen en vertelt ook over de geschiedenis van de Lochemse Berg, die nog veel ouder is dan de wieven. Onderweg kunnen wandelaars genieten van mooie uitzichten. De wandeling start om 7:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname kost €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen zijn aanbevolen.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding.
5: Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
13: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock hout.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De muurschildering van boerin Anna Rientjes op het Mogendorfpand in Doetinchem verdwijnt omdat de onderliggende stuklaag ernstig afbrokkelt. Het kunstwerk, 5 jaar geleden gemaakt door kunstenares Rosalie de Graaf, is niet meer te redden, ondanks eerdere herstelpogingen. Volgens Stichting Stadsmuseum Doetinchem is de oorzaak van de slechte staat het gebruik van een binnenmuur met ongeschikt stukwerk. De volledige stuklaag wordt daarom verwijderd. Op dezelfde locatie komt een nieuw kunstwerk dat het verhaal van de Doetinchemse meubelmakers vertelt. Daarnaast wil het Stadsmuseum de muurschildering van boerin Anna op een andere, duurzamere plek opnieuw laten aanbrengen. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. Op zaterdag 14 november wordt de 13e editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek georganiseerd. Tijdens dit evenement treden meer dan 50 bands, muzikanten en singer-songwriters op, verspreid over 25 bijzondere locaties in de Achterhoek. De optredens vinden plaats op uiteenlopende plekken, zoals muziekcafés, musea, kapschuren en bierbrouwerijen. Het evenement biedt een podium aan lokaal muzikaal talent in allerlei genres. Bezoekers krijgen de kans om op één dag de veelzijdigheid van de Achterhoekse muziekscene te ontdekken. De organisatie is in handen van Dru Poppodium en Poppunt Achterhoek, die zich inzetten voor het versterken van de regionale popmuziekcultuur. Muzikanten en locaties kunnen zich aanmelden voor deelname via de website van het evenement. Op 27 juni doet het wielerteam Duvel Trappers voor de tweede keer mee aan de Heavens Ride, een wielertocht van 200 of 300 kilometer. Het team kiest voor de afstand van 200 kilometer, waarbij niet alleen de sportieve prestatie centraal staat, maar vooral herdenken, verbondenheid en het steunen van goede doelen. Tijdens de tocht staan de deelnemers stil bij overleden dierbaren en halen zij geld op voor organisaties die mensen in hun laatste levensfase ondersteunen. Hospice Zutphen, Noorbehulp Zutphen en Stichting Ambulancewens Oost. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na anderhalve week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
12: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
13: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle staat tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 12 kilometer langzaam rijdend verkeer en dat kost je 20 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
12: Voor een echt feest huur je de partycar. De partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Meerdere hulpdiensten zijn vanochtend ingezet bij de Oude IJssel in Doetinchem na een melding van een persoon te water. Het ging volgens de politie om een jongeman die eerder dicht bij de binnenstad in het water was geraakt. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de brandweer en traumahelikopter hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. De man werd ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie zou hij naar een locatie van Iriszorg gaan, maar hij belde aan bij een flatgebouw waar hij werd binnengelaten. Daarna is hij aangehouden door de politie. Hoe de jonge man in het water terecht kwam is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er sprake is van strafbare feiten. De politie heeft hierover verder niks bekendgemaakt. Aan het Sonsveldhof in Zutphen is gisteravond een bestelbus uitgebrand. De eigenaar probeerde het vuur eerst zelf te blussen. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur onder controle gekregen en wist verdere schade te voorkomen. Volgens de eigenaar was eerder die dag een nieuwe accu in de bestelbus geplaatst. Mogelijk is de brand ontstaan door een technische storing of kortsluiting in het accusysteem. Maar de echte oorzaak is nog niet bekend. De bestelbus raakte door de brand beschadigd. Verder onderzoek moet uitwijzen wat precies de oorzaak was. De sponsoractie Bucks to Give heeft een recordbedrag van ruim 65.000 euro opgehaald voor de stichting Wensambulance Oost-Nederland. In totaal liepen 59 deelnemers in estafettevorm de 255 kilometer van Groningen naar Doetinchem. De opbrengst is meer dan het streefbedrag van 50.000 euro en het resultaat van de vorige editie in 2024. De stichting gebruikt donaties om wensen van terminale en ernstig zieke patiënten te vervullen, zoals bijzondere uitstapjes met familie. De organisatie verwacht dat er over 2 jaar opnieuw een editie van Bucks to Give zal zijn, maar dan wordt er waarschijnlijk voor een ander goed doel gelopen. De wensambulance is erg blij met de opbrengst en wil investeren in een evacuatiestoel om patiënten veiliger en comfortabeler te kunnen vervoeren. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je wel 10 minuten in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook 10 minuten vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Westervoort is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Gras. Water. Licht.
3: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, daar sta je ook 10 minuten in de file bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
4: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bioloog en natuurfotograaf Luc Hogenstein geeft dinsdag 23 juni in Lochem een lezing over zijn boek Mijn Duizend Soorten Tuin. Hij vertelt over de ongelooflijke soortenrijkdom die hij vond in zijn eigen stadstuin. Dat doet hij op uitnodiging van IVN Noord-Midden-Achterhoek. Tijdens de beperkingen van de coronaperiode ging Hogenstein een bijzondere uitdaging aan. Hij wilde proberen om binnen 1 jaar 1000 soorten dieren en planten in zijn eigen tuin waar te nemen. Het resultaat overtrof zijn stoutste verwachtingen. Hij vond maar liefst 1500 soorten en ontdekte zelfs een nieuwe soort voor Nederland. Over zijn zoektocht schreef hij een prachtig en inspirerend boek. Zijn lezing zit vol leuke verhalen, verrassende vondsten, anekdotes. Hij illustreert zijn toog met vele fraaie natuurfoto's. En bovenal maakt hij duidelijk hoe bijzonder de alledaagse natuur kan zijn. Ook geeft hij handige tips hoe zelf de verrassende biodiversiteit in eigen tuin of omgeving te ontdekken. De lezing vindt plaats in het stadshuis in Lochem en de aanvang is om 19:30. De kosten zijn €2 voor IVN-leden en €5 voor niet-leden. Radio.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
0: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer sta je 25 minuten in de file. Daar is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht. En verder nog een auto met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en daardoor vanaf Elde een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
11: En dat maakt het verschil in het veld.
10: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij LNB Vorden moet zijn.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht met onze eigen weerman Gerard Vossers en ook nog wat agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? Aanstaande zaterdag wordt er in Drempt een fancy fair gehouden voor een goed doel. En Jeffrey Thomas Soa vertelt welk doel dat is. En volgende week wordt de zwemvierdaagse in Steenderen gehouden. En van Petra Verhagen hoor je wat er behalve zwemmen nog meer wordt gedaan. Want ze doen nog veel meer dan behalve zwemmen. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 16 juni. Medewerkers van Vanavond zijn Frank en Yvonne. En de eerste plaat die Frank klaargezet heeft, dat is er eentje van de Pretenders. En die heet Brass in Pocket.
0: Achterhoek Totaal.

0: Marise hoorde je en die had het over het koude lijf. Aanstaande zaterdag dan wordt er in Drempt een fancy fair gehouden voor een goed doel. En we hebben daarover aan de telefoon Jeffrey Thomasowa. Goedenavond, Jeffrey.
1: Goedenavond.
0: Ja, waarom ga je deze fancy fair houden? Wat is het goede doel?
1: Nou, het is zo. Ik heb samen met mijn vrouw een fancy fair opgericht om geld in te zamelen voor het nieuwe schoollokaal te bouwen voor weeskinderen in eiland Karimunjawa in Indonesië.
0: Ja.
1: En daarvoor hebben wij deze gedaan, fancy fair, om het verzamelen van het geld. En zo is dat ontstaan, want er zijn ongeveer 19 weeskinderen die een andere soort opleiding kunnen krijgen, moeten krijgen. En dan ja, dat is het.
0: Ja.
1: Dit is de bedoeling ervan.
0: Ja, en hoe kom je bij deze school terecht? Ben je er geweest
1: nou,
0: of zo?
1: Vorig jaar oktober zijn wij op vakantie geweest in Indonesië. Dat is een beetje zo'n rondtour. En op een of andere manier komen wij op dat eiland. En in gesprek met een van zo'n organisatie die dat begonnen is om dat school te willen het schoollokaal te willen bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat is zo'n arme land. Vooral op dat eiland daar.
0: Yeah.
1: En zo ben ik in contact met hem. Met haar gekregen vandaar.
0: Ja, en toen had jij zoiets toen, van we gaan iets organiseren voor dat goede doel.
1: Ja, dat is via een gesprek ging het zo dat het voor de weeskinderen zijn daar.
0: Ja.
1: En het raakt mij, omdat ik ook een ervan is vroeger.
0: Ja, je hebt het zelf meegemaakt. Ja, je hebt het zelf meegemaakt.
1: Ik heb dat meegemaakt, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus en dat is niet zo makkelijk.
0: Nee,
1: maar ja.
0: Je weet precies wat het inhoudt allemaal.
1: Ik weet het precies, ja.
0: Ja, ja. En dan, ja, dan is het natuurlijk mooi om zo'n goed doel te steunen.
1: Ja, dat gaf mij aan van ik dacht, ja, dit ik moet iets doen, dit.
0: Ja, en daarom een fancy fair.
1: Daarom dat fancy fair, ja.
0: Ja, aanstaande zaterdag. Wat is er allemaal te zien en te doen?
1: Dat is, dat zijn een hele hoop stands die al verhuurd zijn. En voor het producten verkopen van mensen die daar verhuurd hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ook drinken en eten zijn er ook. Muziek erbij.
0: Yeah.
1: En ik zelf heb een stand met Indonesische producten.
0: Yeah.
1: Eigen ontwerp. En dat is van steen, marmer en hout. En dat is heel interessant.
0: Ja, en dat maak je zelf ook?
1: Vroeger heb ik dat zelf gemaakt. Ik maak hier een design,
0: mm-hmm.
1: een schets. En dan ga ik naar Indonesië toe. En dan laat ik hem even zien wie dat kan maken.
0: Ja.
1: Op zo'n manier.
0: Ja. Kom je nog vaak in Indonesië?
1: De laatste tijd, vorig jaar één keer en dit jaar in januari weer. En in de toekomst ga ik daar vaker naartoe.
0: Ja.
1: Voor het school. Ja.
0: En je werkt nou ook voor een stichting, hè, geloof ik?
1: Nee, ik werk eigenlijk niet voor een stichting. Ik doe dit vrijwillig voor mij.
0: Ja.
1: En ik ben ook vrijwilligers van dorpshuis. Daar doe ik ook wat klussen en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat wel. Maar ik ben zelf gepensioneerd, dus
0: Nou,
1: ik heb tijd zat.
0: Tijd genoeg, ja. En ook tijd om dit soort dingen te organiseren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zijn er nog, kunnen mensen nog kraampjes huren als ze dat zouden willen?
1: Nou, dat kan. Maar tot en met aankomende donderdag kunnen nog twee kramen verhuurd worden.
0: Ja.
1: En dan zitten we helemaal vol.
0: Ja.
1: En het is goed gelopen, ja.
0: Ja, en moeten dat een speciale kraampje zijn? Moet dat met Indonesië te maken hebben of zo? Kan het ook gewoon iets anders zijn?
1: Nee, het maakt helemaal niet uit wat ze verkopen. En dat maakt niet uit.
0: Ja.
1: Als het maar gezellig wordt.
0: Ja, en als mensen dat zouden willen, kunnen ze contact met jullie opnemen? Hoe gaat dat precies?
1: Ja, en dan we hebben daar op de folders staan daar de nummers van ons.
0: Mm-hmm.
1: En die kunnen we gewoon bellen.
0: Ja. En dan kunnen ze kijken van is er nog plaats.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Als mensen de zaterdag naartoe willen gaan, waar moeten ze zijn en van hoe laat tot hoe laat duurt de fancy fair?
1: Dat is in Voordrempt. Dat is dat is op de dorpshuis zelf.
0: Ja.
1: Het is maar één dorpshuis daar. En om 11 uur begint dat.
0: Ja.
1: Tot en met 4:00 'smiddags.
0: Ja, ja, en er is ook nog een Rad van Fortuin, hè, geloof ik?
1: Rad van Fortuin,
0: ja.
1: En loten en van alle soorten spellen.
0: Ja.
1: En hele mooie prijzen ook nog.
0: Ja.
1: Hele leuke prijzen.
0: En van alles, allemaal voor het goede doel?
1: Van allemaal is het voor het goed doel.
0: Ja, en nou ja, als het eenmaal klaar is, dan, nou ja, dan hoop je natuurlijk een groot bedrag opgehaald te hebben. Ga je dat er dan ook naartoe brengen of zo? Wat,
1: en
0: dat
1: wordt, ja, dat gaat gestort worden. Het kapitaal dat er binnengekomen is, dan wordt het gestort op de rekening van een van die organisaties daar.
0: Ja, nou,
1: in Indonesië.
0: Nou, hopelijk levert het heel veel op. Aanstaande
1: Ik hoop het.
0: Ja, aanstaande zaterdag 20 juni van 11 tot 4. Iedereen naar het dorpshuis in Voor-Drempt voor de Fancy Fair.
1: Ja.
0: Voor het goede doel.
1: Ja,
0: goed,
1: ja klopt.
0: Ja, Jeffrey, dankjewel voor je uitleg. En heel veel succes en heel veel plezier zaterdag.
1: Oké, dankjewel voor het bellen.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Morgenavond is iedereen van harte welkom in het Alzheimer Café Zutphen. Het thema is deze keer samen in balans blijven. Bewegen is belangrijk om soepel en zelfstandig te blijven, ook voor mensen met dementie. Toch kan het lopen en bewegen soms wat lastiger worden, waardoor de kans op een val toeneemt. Tijdens deze bijeenkomst gaan deelnemers op een rustige en praktische manier in om veilig te blijven bewegen, zowel thuis als buitenshuis. Ook wordt besproken hoe de omgeving veiliger kan worden ingericht en wat mantelzorgers kunnen doen om te ondersteunen zonder over te nemen. Patricia Valkering van Actief Zutphen en dokter Paul Stalenhoef geven advies op maat. Het café vindt plaats in het Bornhof in Zutphen en duurt morgen van 7:30 tot 9:00.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken gaan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Voor iedereen die behoefte heeft aan meer informatie over OVP of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een OV-pas, is er het gratis OV-inloopspreekuur op vrijdag 19 juni in de bibliotheek in Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbedrijven, abonnementen en helpen bij het overstappen op OVP. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om alle vragen te beantwoorden. Het spreekuur is vrijdag van 10:30 tot 12:00.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Meerdere hulpdiensten zijn vanochtend ingezet bij de Oude IJssel in Doetinchem na een melding van een persoon te water. Het ging volgens de politie om een jongeman die eerder dicht bij de binnenstad in het water was geraakt. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de brandweer en traumahelikopter hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. De man werd ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie zou hij naar een locatie van Iriszorg gaan, maar hij belde aan bij een flatgebouw waar hij werd binnengelaten. Daarna is hij aangehouden door de politie. Hoe de jonge man in het water terecht kwam is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er sprake is van strafbare feiten. De politie heeft hierover verder niks bekendgemaakt. Aan het Sonsveldhof in Zutphen is gisteravond een bestelbus uitgebrand. De eigenaar probeerde het vuur eerst zelf te blussen. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur onder controle gekregen en wist verdere schade te voorkomen. Volgens de eigenaar was eerder die dag een nieuwe accu in de bestelbus geplaatst. Mogelijk is de brand ontstaan door een technische storing of kortsluiting in het accusysteem. Maar de echte oorzaak is nog niet bekend. De bestelbus raakte door de brand beschadigd. Verder onderzoek moet uitwijzen wat precies de oorzaak was. De sponsoractie Bucks to Give heeft een recordbedrag van ruim 65.000 euro opgehaald voor de stichting Wensambulance Oost-Nederland. In totaal liepen 59 deelnemers in estafettevorm de 255 kilometer van Groningen naar Doetinchem. De opbrengst is meer dan het streefbedrag van 50.000 euro en het resultaat van de vorige editie in 2024. De stichting gebruikt donaties om wensen van terminale en ernstig zieke patiënten te vervullen, zoals bijzondere uitstapjes met familie. De organisatie verwacht dat er over 2 jaar opnieuw een editie van Bucks to Give zal zijn, maar dan wordt er waarschijnlijk voor een ander goed doel gelopen. De wensambulance is erg blij met de opbrengst en wil investeren in een evacuatiestoel om patiënten veiliger en comfortabeler te kunnen vervoeren. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De afgelopen dag begon moeizaam en in de ochtend viel hier daar zelfs nog een buitje. Maar geleidelijk aan kwam de zon door en pas vanmiddag werd het echt zonnig en liep de temperatuur ook snel op naar 23 tot 24 graden begin van de avond. En vanavond is het zeer aangenaam, de zon is erbij, er is weinig wind. En komende nacht dan zien we toch weer een toename van de bewolking. En tegen de ochtend vanuit het noorden kan dan wat regen vallen. Vooral in het noorden van het land is het wat regenachtig. Hoe meer naar het zuiden, hoe droger het is. Bij ons zal het niet zo heel veel voorstellen. We beginnen de dag met een graad of 14. En in de ochtend dan hier en daar een spat regen. Later zal de bewolking de overhand hebben, maar in de loop van de middag komt de zon er weer wat door en dan zal de temperatuur ook oplopen naar ruim 24 graden. Vanaf donderdag dan zal de temperatuur weer wat hoger uitkomen. Donderdag is er ook meer zon en wordt het een graad of 30. Vrijdag en in het weekend komen het boven 30 uit. En vrijdag wordt voorlopig de warmste dag. Kan het rond de 32 graden worden. Wel is de luchtvochtigheid hoog. Het zal ook wat broeierig warm aan gaan voelen. En in de namiddag, maar vooral in de avond in de Achterhoek, vallen er ook enkele regen- en onweersbuien. Kunnen een paar pittige exemplaren bij zitten. In de nacht na de zaterdag is het dan niet koud met een graad of 16 tot 17. En zaterdag hebben we ook te maken met temperaturen die overdag weer oplopen tot boven de 30 graden. En dan zal het ook wat drukkend warm aanvoelen, maar het lijkt erop dat zaterdag meest droog blijft. Zondag hebben we ongeveer dezelfde weersituatie als op de zaterdag met een graad of 30 als maximumtemperatuur. Maar dan is er in de avond weer kans op enkele regen- en onweersbuien. Ook na het weekend blijft het voorlopig nog tropisch op de maandag. Daarna wordt het iets minder warm en elke dag kan er wel een bui vallen. Later in de periode blijft het ook langer droog en komt de zon er meer bij. En dan gaan we naar temperaturen van rond de 26 tot 27 graden.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Leo Sayer hoor je met Long Tall Glasses en je luistert naar Achterhoek Totaal. In het openluchtzwembad van Steenderen vindt van dinsdag 23 tot en met zaterdag 27 juni de zwemvierdaagse plaats. En dat is elk jaar weer een leuke en gezellige happening. We hebben daarover aan de telefoon Petra Vragen. Goedenavond Petra.
1: Goedenavond.
0: Ja, vieren, wat is precies de bedoeling? Mensen moeten minimaal 4 avonden zwemmen?
1: Ja, we hebben 5 avonden organiseren we de gelegenheid om te komen zwemmen. En nou ja, als je 4 keer hebt gezwommen, dan krijg je een mooie medaille.
0: Ja, nou, dat is ook leuk om te doen dan.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: En zijn er bepaalde afstanden?
1: Ja, je kunt kiezen tussen 14 banen of 20 banen. En daar staat een half uur voor. Dus mensen die hele goede conditie hebben, die halen die 20 banen in een half uur makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: En anderen die hebben dan de 14 banen. Dus dan mag je zelf kiezen, ja.
0: Ja, maakt niks uit.
1: En het is alleen de begintijd van de 14 banen is om 7 uur. En de begintijd van de 20 banen is om 7:30.
0: Ja, dat is een half uurtje later dus, ja. En zijn er nog meer activiteiten volgende week?
1: Ja, wij organiseren eigenlijk rondom het banenzwemmen ook allerlei andere activiteiten. Het is leuk om, als je uit het zwembad komt, om dan nog wat te doen. Maar sommige mensen die vinden het ook leuk om voordat ze banen gaan zwemmen wat te doen. Dus we hebben van elke avond wel wat georganiseerd. We hebben een buikschuifbaan bijvoorbeeld. Een grote baan van landbouwplastic met groene zeep erop. Van 10 meter, dus dan kun je heerlijk glijden. Die wordt uiteraard ook nat gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben aquaballen, dat zijn grote opblaasbare ballen met lucht erin. En dat is met rits, dus daar kun je in gaan zitten. Gaat de rits weer dicht en dan glij je mooi over het water. Of dan loop je min of meer in zo'n bubbel over het water.
0: Als het lukt, want volgens mij is het best wel lastig.
1: Het is best lastig, maar dat is ook wel weer grappig.
0: Ja.
1: Ja. Dat je hobbelt van links naar rechts en van voor naar achter. Mm-hmm. Maar het is wel leuk.
0: Ja.
1: Tenminste, de kinderen vinden het altijd heel leuk. Want ze hadden een hele rij te wachten om mee te kunnen doen.
0: Ja. En verder nog, want jullie hebben nog veel meer activiteiten, hè?
1: Ja, zeker. We doen ook touwtrekken. En een beetje niet al te ingewikkelde activiteiten. Ze hadden een hele rij te wachten om mee te kunnen doen.
0: Ja. En verder nog, want jullie hebben nog veel meer activiteiten, hè?
1: Ja, zeker. We doen ook touwtrekken en een beetje niet al te ingewikkelde activiteiten, zodat eigenlijk iedereen mee kan doen. Dus, laagdrempelig.
0: Ja,
1: drempelig. We hebben ook slackline.

0: valt of wat dan ook. Ja. Dus we lopen daar gewoon ook rond om iedereen te helpen. Ja. Ja.
1: En iedereen kan ook meedoen, hè? Ook volwassenen die mogen meedoen.
0: Ja, zeker. Want eigenlijk denkt iedereen altijd dat het alleen maar voor kinderen is. Maar met volwassenen vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk om elke avond wat baantjes te zwemmen.
1: Ja.
0: Het weer wordt erg mooi, geloof ik, volgende week. Dus wat is er nou leuker om elke avond even in het water te zwemmen?
1: Ja. Nou.
0: En de sfeer is ook gewoon heel gezellig. We maken er ook echt gewoon een feestje van.
1: Ja.
0: Dat is leuk. We hebben een soort van familiebad is het.
1: Ja.
0: Weinig spectaculaire dingen, maar dat is juist wel heel leuk.
1: Ja,
0: voor alle leeftijden.
1: Daarom wordt het ook georganiseerd, hè? En jullie sluiten de feestweek af met muziek, hè?
0: De Dokkie Disco.
1: Ja.
0: Die doen we 3 keer in het seizoen. En dat is een DJ die komt zijn muziek draaien. En dan kun je in het water, naast het water, dansen en spelletjes doen. Er liggen van allerlei attributen in het water. Want dat is altijd heel plezier.
1: Ja.
0: Echt een spetterende afsluiting wel van de week.
1: Ja, en als mensen mee willen doen, moeten ze zich aanmelden?
0: Ja, er is een aanmeldformulier. Die liggen bij de kassa van het zwembad. Maar als dat nou te ver is, dan kun je ook zeggen van nou, ik download het even van de website van het zwembad Steenderen.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je het invullen en dan lever je die bij de kassa in. Dan betaal je en krijg je of een bevestiging van inschrijving.
1: Ja, en dan kan je gewoon leuk en gezellig meedoen en heb je een hele leuke week.
0: Ja, het is meestal echt superleuk. Wij organiseren als activiteitencommissie ook best wel andere dingen zo gedurende het seizoen. We zijn natuurlijk open luchtbad, dus eigenlijk zijn we alleen maar in het seizoen open. Dus we beginnen eigenlijk ook altijd met een grootse opening. En we hebben ook nog wel eens de buikschuiven en de bommetjeswedstrijden. Dus ja, deze week is ook echt wel, staat echt wel helemaal boel van de activiteiten.
1: Ja, en in de rest van het seizoen, hebben jullie dan nog andere plannen voor activiteiten?
0: Ja, nou, we hebben al wel wat dingen achter de rug. Dus ook met Hemelvaart hadden we douwzwemmen. Dat is dan al om 6 uur in het water liggen. En dan heb je wel een heerlijk ontbijt daarna. Wordt ook door ons geserveerd. Dit jaar was het wel een beetje heel erg koud. Dus we stonden allemaal met blauwe lipjes te wachten op de warme chocolademelk. Maar dus dat doen we. En we hebben ook dus een bommetjeswedstrijd. En zo tussendoor organiseren we ook wel wat als blijkt dat het heel mooi weer wordt. We hebben een mooie lopenbaan over het water. Dus dat leggen we soms ook uit. Dus we proberen zoveel mogelijk over het hele seizoen van alles
1: Jullie kijken
0: te organiseren.
1: Jullie kijken een beetje naar het weer van, kunnen we nog wat leuks organiseren? Ja, want tot wanneer duurt het seizoen?
0: Dat is tot half september.
1: Ja, dus dan proberen jullie gewoon tot die tijd allemaal leuke dingen te organiseren.
0: Zo regelmatig. En dit zo'n Dokkie Disco organiseren we dus ook 3 keer in het seizoen.
1: Ja, nou en dus volgende week zaterdag dan ook weer.
0: Ja.
1: Ja, goed. Van 23 tot en met 27 juni kan iedereen gezellig komen zwemmen en of meedoen aan de andere activiteiten. Even aanmelden, dat kan via de website zwembadsteenderen.nl. En dan ben je zeker van dat je mee kan doen.
0: Ja.
1: Goed, Petra, dankjewel voor je uitleg. En,
0: graag gedaan en hopelijk tot ziens.
1: Ja, veel succes en veel plezier.
0: Dankjewel.
2: Da. Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op vrijdag 19 juni vindt in de Koppelkerk in Bredevoort een meet-up plaats rond het thema van de klimaattransitie als sociale beweging. Tijdens dit publieksgesprek reflecteren gasten en bezoekers aan de hand van de documentaire Samen Vergroenen op wat een sociale beweging op weg naar een groene samenleving kan betekenen. Zijn de lessen van inspirerende burgersinitiatieven toepasbaar op het hele land? Moderatie van deze meet-up is in handen van Esther Russen en te gast is onder andere John Verheijden, actief bij de lokale energiecoöperatie Zutphen Energie. De meetup is gratis toegankelijk, maar het helpt echter in de voorbereiding wanneer deelnemers zich via de website van de Koppelkerk even aanmelden. De documentaire start vrijdag om 7 uur. Because

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Wanneer op maandag 22 juni de lange dag langzaam overgaat in een zachte zomeravond, nodigen Bianca Schuurman-Bosgoed en Nicolien Sven belangstellenden voor de vijfde keer uit voor een midzomer meditatiewandeling. Tijdens deze wandeling nemen ze hen mee de natuur in, waar ze onderweg zachte oefeningen in aandacht en beweging afwisselen met verstillende meditaties, inspirerende verhalen en momenten van pure stilte. Terwijl de zon langzaam zakt en het gouden zomerlicht het landschap kleurt, ontstaat ruimte om te vertragen, te ademen en te verwonderen. De avond wordt afgesloten met een kop thee bij de ondergaande zon. De avond begint om 8:30 vanaf yogatuin Zwiep. De kosten zijn €15 per persoon en aanmelden kan tot en met 18 juni via het mailadres contact@zinindeachterhoek.nl.

Come On van de New Adventures uit 1979 was dat. En daarmee sluiten we deze uitzending van Achterhoek Totaal van de 16 juni af. We hadden vanavond Jeffrey Thomasoa in de uitzending over de Fancy Fair. Die wordt gehouden voor het goede doel. En volgende week is er een zwemvierdaagse in Steenderen. En Petra Vragen die heeft verteld wat er allemaal te doen is. Want je kan niet alleen zwemmen, maar er zijn nog veel meer leuke activiteiten. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden? Dan kun je dat mailen naar redactie@radioideaal.nl. Dan kunnen wij contact met je opnemen. En dan kun je bij ons in de uitzending als je dat leuk vindt. Zometeen, dan na 7 uur, dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens het programma Avontuur. En daarna is er ook nog de muziekparade met Ronald Saalmink. En onze website radioideaal.nl, die is dag en nacht paraat. En daar kun je altijd terecht voor nieuwtjes en programma's terugluisteren. Het programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
6: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
5: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
7: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
5: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: Buurman.
9: Dag, buurvrouw.
8: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
9: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: met Frank Rutte.
1: Ik hoorde berichten voorbij komen dat de straat van Hormuz open zou gaan. En eerlijk gezegd wel een mooie aanleiding om met deze twee platen te openen. We zien je met Mijn Straat en ik begon met Midnight Oil.

Ze is op 11-jarig leeftijd al begonnen. Had ze al een platencontract. Wie het zijn en welke plaat het is, dat hoor je natuurlijk, zoals gezegd, over een kleine 20 minuutjes.

Geweldige nieuwe muziek van de Stones in de Stars. En ben je ook al zo aan het genieten van het WK-voetbal? Sta je er 's nachts ook voor op? Nou, dit is wel zo'n beetje het lijflied van het voetbal. Pennywise, Blow Him.

0: Het applaus is heel terecht voor de King. If you love me, let me know. En wie roept daar? Wie is het daar?
1: Hey Frankie.
0: Hallo. Sister Sledge. Aha.

0: niet tegen mij hebben. Sister Sledge! Hallo!
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, dan is het bijna 7:30. Dan is het tijd voor het album van de week. Het avontuurtje. En dat is deze week Inner Child. Ik zei het al aan het begin van het uur. Ze is meer bekend bij haar voornaam dan bij haar achternaam. Inner Child. En dat is het tweede studioalbum van Shanice. Shanice Wilson. Uitgebracht op 19 november 1991 via het bekende Motown Records. Album werd haar meest succesvolle release. Mede dankzij de wereldhit I Love Your Smile. Wie kent het niet? Het album bevat een mix van swingbeat, R&B en soul. En wordt vaak gezien als Shanice's artistieke doorbraak. Er staan een paar belangrijke nummers op. Er staan er natuurlijk al meer op. Maar de belangrijkste zijn Loving You. Die hoor je straks ook. Dat is een cover van Minnie Riperton's. Silent Breaker. En dat is een duet met Johnny Gill. I'm Crying. Succesvolle R&B single. En zoals eerder gezegd al, I Love Your Smile. Wereldwijde hit. Nummer 2 in de Billboard Hot 100. En nummer 1 in de R&B lijsten. Shanice. Ze deed op 11-jarige leeftijd mee aan de Amerikaanse talentenjacht Star Search. En dat was de voorloper van shows zoals America's Got Talent. En ze won in de categorie Junior Vocalist. En dit zorgde voor nationale aandacht. Ze kreeg al de eerste platencontract op 11-jarige leeftijd. Dat zegt dus genoeg. Zoals gebruikelijk laat ik de twee horen van het album. Ik heb ze al genoemd. I Love Your Smile, dan hoor je zo meteen. Na deze. Van Loving You, dit is Shanice. Het album van de week.
2: Sweetheart, I'm going to tell you how much I love you. How much I care. Loving you is so beautiful.

Child van Shanice. Dat was I Love Your Smile. En daarvoor had je Loving You. Even een beetje gitaar werken wij. Na muziek van Shanice natuurlijk. Dit is Jimmy Barnes samen met Keith Urban.

Ja, van het weekend. Komend weekend, daar staat hij in Gollo, het Blues Festival. Van de Man. Nou, dit

Maar gezien het weer van de komende dagen zou ik toch het terrasje pakken in plaats van de kroeg. Is de kroeg alles? Het wordt zomige, zonnige dagen. En ook een sunny afternoon. De Sandy Kings.

Rammstein, Der Rödler, Till Lindemann was dat. En dan was ik de voorlaatste van deze avontuur, op deze dinsdagavond. Zometeen kun je luisteren naar de muziekparade met Ronald. Ik laat je achter met deze van Def Leppard. Dit is Animal. Fijne avond nog. Hoi.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
5: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
4: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De 2 woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Daar is het wel weer weer voor, zullen we maar zeggen. Gisteravond een aantal gespot. En dat zal vanavond wel niet anders worden. Goedenavond, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Muziekparade. Elke dinsdag tussen 8 en 10 uur. Via de zenders van Radio Ideaal natuurlijk. Frank, bedankt voor het avonduur. En we gaan Boudewijn de Groot draaien.

Altijd gezellige muziek uit Drenthe. Je hoorde de rockband Mooi Wark, waar het volgens mij een beetje mee begon in de jaren 90. Je hoorde Morgen Weer. Creedence Clearwater Revival, die draaiden we nog daarvoor. De jaren 60 muziek Born on the Bayou en Boudewijn de Groot. Een covertje van hem. Je hoorde een nummer van Hans de Boy natuurlijk. Het verhaal over Annabel. Radio Ideaals Muziekparade deze dinsdag 16 juni 2026. Een hoop zessen. Ik kan niet altijd een zes gooien natuurlijk. Ja, dit is ruim voldoende deze plaat. Uit 1992. Wat zeg ik, 1982. De Chaplin Band.

Nou, we draaien weer drie non-stop. Zoals we dat eigenlijk altijd doen in de muziekparade. Alles moet weg. Nationaal product van de mannen van Bluff. Alles moet weg. En dat was ook gelijk de titel. Cloud nog daarvoor. En ook de mannen van de Chaplin Band, die draaiden we.

Ik kon een jaar of 6, 7 geleden geen radio aanzetten of je hoorde dit deuntje voorbij komen. Dikke nummer 1 hit voor The Weeknd. Blinding Lights hier in de muziekparade, op Ideaal. Ultravox daarvoor uit 1984, Dancing with Tears in My Eyes.

stukje internationale techso aan het eind van het nummer van Tessa Boomkamp. Ja, samen met Benny Jolink natuurlijk en de rest van de mannen van Normaal. Nu wordt het verhaal over Ali in live uitvoering. Vandenberg nacht daarvoor en ook Hart en Tien kwam voorbij in dit uur. De laatste is van Amy Winehouse.

0: paletbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn vier Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in twee militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat de boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
11: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
10: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dialect muziek aan het begin van het tweede deel muziekparade voor deze dinsdag 16 juni 2026. Het wordt half. Oud nummer van Normaal natuurlijk met eigen tekst. Dan Lamy Storm. Bert Hering kwam er ook nog voorbij. De tijd van je leven. En we begonnen dit tweede deel met Kane Brown. Met het hele mooie Woman. Zo, dat is eruit. We zullen maar eens even vooruitkijken met The Little River Band. Misschien wel nodig. Help is on its way. Tot 10 uur is dit de muziekparade op Ideaal.

Ah, deze vrouw die zit al 150 jaar in het vak volgens mij. We hebben het over Bonnie Sinclair. We begonnen met de Engelstalige nummers zelfs. Zullen we er ook nog eens een keertje eentje van opzoeken. En draaien natuurlijk in de muziekparade. Sla je arm omheen, dit keer hier in de muziekparade. REO Speedwagon nog daarvoor. En ook de Little River Band draaiden we. Help is on its way. Hij heeft Yaman volgens mij ook nodig. Yaman. Gewoon weer opnieuw is de titel van deze plaat.

Een van de laatste wapenfeitjes van deze band, volgens mij, destijds. We hebben het over Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel kortweg OMD. Je hoorde Forever Live and Die hier in de muziekparade. Die dish daarvoor, het hele mooie Dreams en dan tweemaal nationaal product. Fleming samen met Meteor, een nieuwe single Niet Nodig. En we draaien Yaman, gewoon weer opnieuw.

0: typische jaren 80 muziek van de mannen van de Electric Light Orchestra. We zoeken ze wel uit vanavond, allemaal die grote namen. ILO, dat kan ook. Door de Twilight aan het einde van deze aflevering Muziekparade. Kennen je nog daarvoor Al Stewart, Jeroen van der Boom en ook de Hollies kwamen voorbij. Long Cool Woman in a Black Dress. Volgende week dinsdagavond om 8 uur dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. De laatste bovenaan doen we even rustig aan met de Dire Straits. Hier is Romeo en Juliet.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: steps out of the street.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: En goedenavond.
1: Ja, het is weer Bulrog-tijd. Ja. De lat ligt laag. De drempel is nog hoger. Ja. Dus het gaat helemaal goed. Hartelijk welkom. Hartelijk Bulrog. Ja. We gaan een uurtje rock and roll draaien. En dat doen we met een behoorlijk clubje. Ik begin aan mijn rechterkant, meneer Christian Slot.
0: Dankjewel, André. Ja, je hebt wel een gevoelig nummertje. Heb je in je lijst gezet.
1: Mooi, hè?
0: Jeanette O'Connor. Ja, we hadden het tussendoor even over hoe het met haar ging. Maar ja, het gaat allemaal niet zo heel goed daar. Dus,
1: nee, ze doet nu grondwaterstanden.
0: Ja, zo goed. Dus, dat soort dingen allemaal. Maar we gaan, we kunnen deze mooie dinsdag kunnen we dus andere nummers ook gaan draaien. Ik kan niet zonder mijn sidekick. En Gerard was er niet. En gelukkig wil onze bandjesman ook even een sidekick zijn voor ons.
2: Oh, ja. Ja, goeiedag.
0: Hallo,
2: ja,
0: bandje.
2: Ik ben er ook weer.
0: Ja, goeiedag. Ja. En, dankjewel, Gert-Jan. Maar ja.
3: Zo.
0: Lekker fijn
2: kort
0: in de band.
2: Krachtig.
0: Ja, kort en krachtig.
2: Ja,
0: kort. Ramona,
3: ja.
0: Jij bent onze DJ in spe, hè?
3: Ja, ja, hè?
0: Leuk,
3: ja,
0: best leuk,
3: hè?
0: Ervan,
3: Ja, ik vind het heel leuk, want ik mag gewoon lekker kletsen over muziek. En dat is mijn grootste hobby, dus...
1: kletsen of muziek?
3: Ja, allebei, sorry.
0: En ik denk dat ik ook iemand ben vergeten natuurlijk, maar sister,
3: ja? Eigen sidekick.
0: Ja, nummer liedje 5, inspreekster, Jolande.
4: Hallo allemaal.
0: Hallo.
1: Hallo. Ja. Hallo. Goed. We begonnen, zoals je al mentioned, Skinhead O'Connor, Nothing Compares to You. Een liedje geschreven door Prince. Jan kwam nog even mee. Het komt uit een bepaald jaar. Het volgende liedje is The Scene met Blauw. Die komt uit hetzelfde jaar. Als je weet welk jaar dat is, mag je een mail of een briefkaart sturen naar...
0: Post. Nee, postbord hebben we nog niet. Naar Deventerweg 67F in Laren, Gelderland. De attentie van de Helder Rob Studio. Dan komt hij weer zo goed. En dan gaat de secretaresse of Honi maken de brief los. Zet wel even een naam erbij wie je bent. Geen e-mail, wat lastig opsturen heb ik gehoord. Ja. We kunnen ook nog via e-mail doen. info@boerik.nl. En via de website kun je ook nog contactenformulier invullen. En dan kun je ook zeggen wie je bent. Als het helemaal moet, doen we het helemaal nieuw. Dan kun je het ook nog via een chatberichtje doen. Volgens mij via Facebook.
1: Oh jee.
0: Wat niemand leest. Dus,
3: Messenger.
0: Messenger.
1: Daar moet Ramona aankijken. Ramona, ben je te Facebook?
0: Ja.
3: Bijna.
0: Gaan we regelen.
1: Komt allemaal goed. Voordat de mail gemaakt is, heeft Ramona beheer over Facebook.
0: Ja.
1: Zo snel mogelijk. Zet even je maat erbij.
0: Ja, en je naam.
1: Dan krijg je een fantastisch t-shirt van Bulrog. Je ziet het niet gelijk, maar je voelt de Bulrog.
2: Dus meer dan mooi. Echt niet normaal.
0: En je kunt hem ook als nachtjepon gebruiken. Dus kun je zeggen, doe maar 4 keer XXL.
2: Ja, toch vind ik het jammer.
1: Dat zal jammer zijn. Maar 's nachts kun je het helemaal niet zien.
3: En dus toch, mijn kinderen dragen ze graag.
0: Maar je kunt het wel voelen.
1: Dus, maar 's nachts kun je wel
2: de boel gaat ook meer om het idee, hè?
1: Dat je 's nachts ook boelrakker bent.
2: Ja, zeker.
1: Ja, dan kun je ook een nachtmuts opzetten van boelrak.
2: Ja.
1: Goed. We gaan door, zoals gezegd, met T. Lau. Geïnspireerd, vind ik alleen maar mooi, door een bezoek aan een Grieks restaurant.
2: Dat is blauw.
0: Ja, een blauwe muur of zoiets.
2: Ik denk altijd iets anders aan. Ik denk dat Jelder aan Dika, toen hij binnenkwam, draaien ze altijd dit. Ja. Waarom ben ik nog steeds niet?
1: Alleen toen jij binnenkwam, hè? Ja, helemaal goed. De Scene, Blauw.

0: Dat is een hele gemene lach aan het lijf.
1: Van wie is die toch?
0: Ja. Maar ja, blijf een geweldige avond. Bleef een geweldige avond. Dat we Steam Sisters hier in de studio hadden om wat spotjes op te nemen. En dit is er eentje van.
1: Ja, we hebben alle opnames nog wel bewaard. We mochten niet van haar, maar...
0: Nee, hartstikke leuk. Er zit echt hartstikke mooie juweeltjes tussen.
1: Wel met het nummer, volgens mij, dat schip, dat Titanic. Ja, ja, ja, dat ging niet zo helemaal netjes.
2: Nee, oh, dat was hartstikke vals. Fantastisch. Ja, maar dat vond ze zelf ook leuk.
1: Ja, was gewoon...
2: Volgens mij vond ze zelf ook leuk.
1: Ja, ja. Dat was hartstikke leuk, ja. Maar het was niet zo zuiver, maar dat was alleen maar leuk
2: voor
1: de horen.
2: Dat was het idee toch?
1: Ja, dat was ook zo.
0: Maar dus, het idee dat het niet zuiver hoeft te zijn, hebben ze wel goed uitgediept.
1: Het schip ging toch zinken, dus... Het schip ging toch zinken.
2: Normaal was het best wel zuur, maar dit was het idee dat het ook niet moest. Want volgens mij was ook de bassist was nu aan het zingen. Ja, en dat doen ze normaal niet. Nou, en wie weet allemaal waarom.
0: Ja. Volgende liedje is U2. En Jolanda wou graag U2. En Gerrit-Jan, die ging wat...
1: Inbreken.
0: Dat moet je dit doen.
3: Ja.
0: Gerrit-Jan, dan geef ik het woord aan jou.
2: Ja,
1: Gert-Jan. Waarom U2?
2: Ja, nou, toch al U2, Geert. Wil ik toch wel graag een Unforgettable Fire hebben. Had dan toch aan ze me, Geert.
1: Ja,
2: want? Dat is een goed nummer.
0: Dat gaat ergens zo. Ik ken U2 niet zo goed. Ik kijk even Chris aan.
1: Ja, dit is wel even de...
0: Zwaaide al in zo'n witte vlag.
1: Begin jaren 80, maar dit
2: niet zo heel makkelijk nummer, dit.
1: Nee.
3: Het zal denk ik over Ierland gaan en over al die rellen daar in de... Ja, of niet?
2: Wat wil ik dan doen?
1: Ja, maar ik moet even uitzoeken weer. Dit is wel voor het album...
2: Christian Utzer. Ja, ik vind het gewoon een lekker nummer. Yo.

0: Ja, we worden dus live een nummertje 4 een spotje gaan doen. Hè? Ik zit te kijken naar elkaar
1: toe. Nee, maar ik dacht dat je gewoon een spotje deed en dat we in plaats van 7 dat we 4 gingen zeggen.
0: Oh, dat kan ik ook proberen, nou, ja. Maar goed, we zaten natuurlijk allemaal te luisteren naar Unforgettable Fire van U2. En ondertussen hebben we even gegoogeld wat over ging. Hè? Dus,
1: het gaat over de Big Boy.
0: Ja, atoombommetje of Nico Zaar. Of atoombom die gooide ze op je bam. Ja.
1: En waar de
0: Unforgettable Fire,
1: Wereldoorlog 2 mee ten einde kwam.
0: Ja, maar het een project in Amerika. Ja.
1: Goed, liedje 7. Het gaat een beetje krom. Er stond twee keer Johnny Cash in. Dat was een beetje heel veel. Dus we hebben Muse naar voren gehaald. Liedje 7 hebben we naar voren gehaald. Met angst en beven kijken we uit naar liedje 4.
2: Ja.
1: Ramona, wat heb je ons te vertellen?
2: Nou, ik heb dus inderdaad gekozen voor een liedje van Muse. Die komt van het Drones album. En die tour, daar zijn wij naar een concert toen geweest. En dat was in 2016.
0: Ziggo Dome.
2: In de Ziggo Dome. En dat was geniaal goed. Dat was, ik denk dat het een van mijn beste concerten is geweest die ik in tijden heb gezien.
0: Waren wij ook bij. Het was buitennaast goed.
2: Dat was echt bizar goed. Ja. Het waren inderdaad drones wat dus boven je ging zweven met gekleurde ballonnen. En het was één groot feest. Het podium stond ook midden in de zaal. Het draaide de hele tijd. Het was fantastisch eigenlijk.
3: Gitaristen die met touwtjes eigenlijk aan het bewegen waren.
2: Ja, het was echt...
3: Marionetpoppen waren. Het was heel raar.
2: En dat je gewoon een bak herrie kan maken met 3 man. Dat vind ik eigenlijk al sowieso al heel bijzonder.
3: Dat was echt wel een van de mijn beste concerten ooit.
2: Ja. En ik heb voor dit nummer gekozen vooral voor de baslijn. Er zit gewoon een gigantische strakke baslijn in. Dus...
0: En welke?
2: Dit is Dead Inside.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Oh, dan mag ik wel aanzet.
2: Ja.
1: Dat heb ik gedaan.
2: Ja, we hebben even... even kijken. Oh ja, waar heb ik, het is nog steeds de maand juni. En ja, dat houdt in de Johnny Cash maand. En wel de Johnny Cash uitvoering.
1: Ja, ik vind het wel jammer dat je erin ligt. Want je hebt Bruce Springsteen op de achtergrond staan.
2: Ja, dat klopt. Maar dat wil ik even proberen uit te leggen. Maar hij begint altijd te zingen. Tuurlijk doen we dat. Hij doet veel koffers, Johnny Cash. En dit is, vond ik ook tussendoor, als de koffers van Bruce Springsteen. En ik denk, nou, hoe kan ik jou plagen? Ja, valt door Bruce Springsteen heen te gaan praten.
1: Nee, plaag je me zeker niet.
2: Nee, weet ik wel. Maar dit is van de Nebraska. Johnny 99. En die heeft dus ook gecoverd. Dus ja, ik denk, ach ja, laat ik even horen. Dan, ik moet wel zeggen, ik moet wel zeggen, Bruce Springsteen is mooi klinken. Maar dit is goed. Maar zet het maar even op Johnny Cash.
1: Nee, even klein. Ja, nu krijg ik een podium. Even uitleggen.
2: Ja, maar je hebt zometeen een podium. Ja.
1: Nee, een van de hoogtijdagen van Springsteen 82. Begin jaren 80 toch wel. Dit is zijn verhalende liedjes zijn natuurlijk geniaal. Dit gaat over een jongen die ontslagen wordt in de Ford-fabriek. En die bestaat ook echt. Ik heb het allemaal een keer uitgezocht. Komt een beetje aan lager wal en dan gaat hij een bank overvallen. Of dan gaat hij een winkeltje overvallen. Dan vangt hij €50 over. En op een gegeven moment weet hij het allemaal niet meer. En iemand. En dan wordt hij opgepakt door de politie in Burger. Wat heel specifiek benoemd. En op een gegeven moment zeggen we: ja, ik wist het gewoon niet meer wat ik doen moest. En dan komt de rechtszaak. En nou goed, ik moet helemaal gaan luisteren. Johnny Cash kan het net zo goed als Springsteen verwoorden.
2: Nou ja, het is natuurlijk een koffer. Maar ik vind het wel leuk om even te horen.
1: Het gaat om het verhaal. Dus ja. Johnny Cash.

0: liedjes is Bruce Springsteen.
1: Ja, en dat is natuurlijk een verhaal. Want we hebben net
2: ja, nu heb je het echte les. Voorheen was een proeflesje.
1: We hebben net Bruce Springsteen gehoord, maar dat ding wil helemaal niet. Oh ja.
2: Ja, we hebben nu net een proeflesje gehad voor mij.
1: Het was een heel klein stukje Bruce Springsteen lessen. Johnny 99 en al 167 afleveringen lang mag ik iets vertellen over Bruce Springsteen.
2: Even een klein dingetje, André. Wat gaan we doen met de boerenk? We hebben zeker daar ook iets van Bruce Springsteen, hè, het feestje. We hebben dan eind 7 november hebben we dan de...
1: Ja, dan moet ik even Gerrit-Jan aankijken. Ja. Wat is we hebben een band...
3: Ja, van wie ik zo eerder zeg, voor onze luisteraar.
1: En amateur.
3: En amateur. Ja, nee, we hebben de Bruce Brothers uit Maastricht hebben staan. Ja, en in samenwerking met de Honey Horns.
1: Kijk. De Bruce Brothers is de Bruce Springsteen coverband van Zuid-Nederland, mag ik zo zeggen?
3: Ja, daar kun je wel van op aan, ja.
1: Dus, nou, dat houdt in dat we zo langzamerhand Bruce Springsteen liedjes gaan opvoeren.
2: Ja, daar was mijn lesje ook al een beetje ervoor ingedouwd. We zijn nog een paar maanden juni, hè? Dat is nog een paar maandjes, dan zo weer ook november, hè?
1: Boerenradio is en blijft de slipdrager van het grote Boerenrock Festival. De eerste zaterdag van november. En vorig jaar hebben we even kalm aangedaan, hadden we geen live muziek. Het bloed kruipt. Dit jaar hebben we gewoon weer twee bandjes staan.
3: Twee bandjes,
1: We gaan wel uit de tent. We gaan de zaal in.
3: We gaan de zaal in, ja. Maar we hebben wel
1: twee bandjes. We gaan naar?
3: Witkamp.
1: Witkamp in Laren. Witkamp in Laren. Nou goed, er zijn allerlei scenario's waarom dat handiger is. Wij gaan naar Witkamp in Laren. Dus komt de boelrok om voor de parkeerplaats te staan. En de stoom komt uit zijn neus. Zoals
3: we gaan gewoon vol gas. Zoals je van ons zult verwachten. Gewoon bamstra.
1: En de hele dag zal er weer een marathon uitzending zijn. Die zal waarschijnlijk ook vanuit Witkamp staan.
2: Ja, of hier. Helder op. Maar even kijken hoe het allemaal loopt. Even goed kijken hoe we dat gaan oppakken.
3: Ja, dus, maar gewoon live gebeuren. Gewoon met twee live bands. Ja. En waaronder een Bruce Springsteen tribute band. Met de Honey Horns. Want het is wel een speciale editie. Hè. Het is niet maar zo een Bruce Springsteen band. Maar echt, er staat 11 man op het podium. Alsjeblieft, kom. Want dit gooi echt mis.
2: Het podium is verzwaard.
1: Ja. Het podium is verzwaard voor het aantal mensen.
3: Ja, het is echt niet normaal wat hier gebeurt.
1: Terwijl we al een tijdje op de achtergrond If I Was The Police hoorden. Het is een bijzonder liedje van meneer Springsteen. In 2020 bracht hij het uit op de cd Letter To You. Maar je kan, weet je, Springsteen kennen kan het aan de teksten al wel zien. Dit is een oude nummer. En het liedje stamt uit... 1972 heeft hij dat gespeeld tijdens een auditie toen hij graag wou binnenkomen bij Columbia Records. En dat is ook gelukt, mede dankzij dit liedje. Het is eigenlijk nooit uitgebracht. Hij heeft wel een paar keer live heeft hij gezongen. Had eigenlijk op zijn debuut CD LP moeten komen. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Is niet gelukt. Maar het is wel even destijds toen. Ja, goed. Hij was nog niet doorgebroken. Hij verkocht veel liedjes. Toen heeft hij dit verkocht aan de zanger van de Hollies. En dat was meneer Alan Clark. En toen klonk het een beetje als dit. En destijds kocht hij ook liedjes aan The Pointer Sisters, Fire, weet ik nog. En allerlei andere nummers. Hij was eigenlijk hartstikke beroemd al, maar hij had zelf nog geen enkele hit. En later kwam het dan toch wel. Midden dankzij een beetje door Born to Run kwam hij eindelijk een beetje aan zijn eigen trekken. Zoals eerder gezegd, als je Bruce Springsteen live kan laten draaien, moet je het doen. Ik heb een live versie gevonden. If I Was The Priest Live. En dan hebben we het over Oklahoma, Tulsa in 21 februari 2023. Duurt 8 minuten. Ga lekker zitten, pak een glas wijn, een goede sigaar en steek de kachel aan, je hebt tijd zat. There's a girl over by the water fountain. And she's asking to be mine.

0: angst en beven. Luisteren we nu naar liedje 7.
1: Die ik heb weggegeven.
2: Ja, en we gaan het hebben over Velvet Revolver. De vorige week hadden we het over Alter Bridge.
1: Ja.
2: Met Miles Kennedy. Dat was een beetje een Guns N' Roses afspiegeling. Want Slash Snake Pit had ook met Miles Kennedy veel gedaan. En ik denk, oh, ik ken echt wel een Guns N' Roses afsplitsing. Dat is Velvet Revolver. En dit is niet met Miles Kennedy, maar met Scott Weiland.
1: Ja.
2: Ja, en die kennen jullie allemaal wel van...
1: Oh ja.
2: Stone Temple Pilots.
1: Ja, okay. En Stone was ze wel, ja.
2: Nee, hij is niet meer onder ons. Nee. Hij is 11 jaar geleden was hij al gaan hemelen. Net voor Lemmy.
1: Oh,
2: hij was net 2 weken voor. Dus.
3: Oké, maar deze was wel iets jonger, denk ik.
2: Deze was 48.
3: Zo. Toch al wel.
2: Oké, okay. Ja. Hij zag er jong uit.
3: Ja,
2: dus,
3: nee,
2: maar goed, niks. Ja, ik vind het een geweldige nummer. We gaan Slither gaan we draaien. En,

0: Ja, dat ging even lekker door elkaar heen, want de lat ligt laag. De volgende liedje waarin Reisaar is Mehmet. En Ramona zei al goed, is dat Mehmet.
1: Wolfgang Van Halen.
0: Ja, WVF was de vorige bandnaam. De WVF heeft ze afgehaald, omdat zijn echte naam is Wolfgang Van Halen, inderdaad. De zoon van...
1: Edward Van Halen.
0: Ja, papa Eddie.
1: Ja.
0: En oma Alex.
1: Ja.
0: En Mehmet is ook de bandnaam van de eerste band van Eddie en Alex.
1: Ja, klopt.
0: Voordat
1: ja.
0: ze Van Halen heette. Yes. Nou, we gaan luisteren naar Don't Back Down, Mehmet.

0: Dit is Tess voor Bull Rock Radio. Ik heb nog nooit zoiets beroerds meegemaakt als dit, maar I love it.
1: Dat was een bijzonder einde eigenlijk. Ja. Ik luister, ik moet heel erg zeggen, ik luister de liedjes altijd wanneer ze beginnen en zo. Maar het einde heb ik even niet gehoord. Maar goed, op de achtergrond, Savatage, als je heel goed luistert.
2: Oh, Gerrit Jan.
1: Want Gerrit Jan zegt volgende week, vorige week zei hij dat. Volgende week wil ik graag Savatage hebben. En ja. Ik zeg, nou, dan zet ik hem voor. En als je hem beter hebt, dan mag je eroverheen bluffen.
2: Ja, nee.
1: Maar dit vond ik goed genoeg, toch?
2: Ja, dit is super.
1: Van de album Gutter Ballet.
2: Ja.
1: 2011 staat hij in, denk maar, volgens mij is die ouwe.
2: Ja, ik denk het wel.
3: Heb je die ook gezien in de Zwarte Cross in de Metalbeide?
2: Ja, ik heb ze op Metalbeide gezien. Dat was echt hartstikke fantastisch.
3: Oké. Okay.
2: En ik kan u nog wat vertellen. Aankomende augustus, 1 augustus, ga ik er weer naartoe. Oh. Maar niet op de Metalbeide uiteraard, maar wel naar het 013 in Tilburg. Maar,
4: zijn nog kaarten te koop?
1: Even in de Zwarte Cross destijds. Was dat met of zonder Chris?
2: Nee, die was lang door.
1: Ja, weet ik niet.
2: Ja, nee.
1: Ik ben niet meer langer geleden.
2: Ja, die zal...
4: Het was eigenlijk weer een beetje een heropleving, zeg maar. Had hij John Olivia Spain had je gehad. En toen begonnen eigenlijk weer een beetje terug te komen met Savatage.
2: Ja, dat was echt heel mooi.
4: En dat was echt rete gaaf.
2: Ik weet nog dat hij achter een piano zat en er kwam allemaal rook. En er was een rode piano. Er kwam allemaal rook en vuur. En het was fantastisch.
4: Het was zwart van het volk.
2: Mooiste optreden, want ze kan toch al Zwarte Cross en waren, maar godverdomme die Metalbeide en met Savatage was het mooiste wat ik ooit gezien heb op de Zwarte Cross. Dat kunt ze nooit even aan. Nooit.
1: Nee, Ronnie, waarvan acten? Ja. We gaan luisteren. Gutter Ballet, Savatage.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.